0: zag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Theatergehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

gotta listen.

Stadgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Theatergehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Mirjam Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Straatgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar twee.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: drowning. De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de twee anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de twee anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde twee keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Hele goedemorgen, welkom bij 2 op zaterdag. Zaterdag 13 juni is het alweer. En wat hebben we weer een paar leuke onderwerpen voor u bij elkaar gescharreld. We hebben natuurlijk Stadsgehoorzaal en Theater aan de Schie, waar we mee even gaan praten wat er te zien is deze week. Maar er is ook een open dag van de archeologie en Suzanne Kluver gaat ons alles erover vertellen. Net zo goed als de Midden-Delfeland-dag die er weer aankomt. Helen Paalvast mogen we bellen. Mieke Wichmans heeft weer een weggeefdag. Die deelt weer van alles uit. Die heeft inmiddels wel een leeg huis, denk ik, zo langzamerhand. Tai Chi op het strand, hè?
1: Die heeft een opslag daar, als je ziet wat daar binnenkomt, wat daar staat.
0: Oh, het is niet allemaal van bezorgd.
1: Oh, nee.
0: Oké. Okay. Oh, nee, ik dacht dat ze daar eigen spullen weg.
1: Nee.
0: Je kan Tai Chi gaan doen op het strand.
1: Ja, ook leuk.
0: José Rodenburg, die komt daarover vertellen. Verroenio, die heeft weer een speciale editie. Maar zoals elke zaterdag beginnen we natuurlijk met...
2: Dit is 2.
3: Weer.
4: Marco, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
4: Nou, het begint weer warm te gaan worden, hè? Lijkt het
5: ja,
4: op.
5: Ja, wat zei je nou? Het dreigt weer warm te gaan worden.
4: Lijkt, zei ik. Maar je kan het ook dreigt noemen.
5: Ja, dat zeggen ze dan vaak, hè? Ja, ik had vorige week, toen stond ik een beetje in half in de regen op het voetbalveld. En toen was ik aan het praten. Toen zei ik, ja, je moet even door de zure appel heen. En ik ga jullie de week daarna beter weer beloven. Dus nou, jij slaat de spijker op je kop.
4: Ja, nou, dus, dat komt goed.
5: Ja, nou, we gaan... we hebben natuurlijk in eind mei hebben we natuurlijk warmte gehad. Hè? Dat weten we allemaal nog, zo rond die Pinksterdagen. En het was echt heet. Een dag of 7, 8. En vanaf 1 juni... Dus dat is eigenlijk een dag of 13 inmiddels. Is het eigenlijk bijna niet meer boven de 20 graden geweest. Dat vinden we dan kil en koud. En die kijk ik ook wel een beetje in deze tijd van het jaar.
4: Ja, maar het schommelt wel enorm. Het gaat wel naar alle uitersten.
5: Ja, dat lees je dan inderdaad. Maar ga je nou gewoon eventjes alles weer eens even heel rustig bekijken. Want dat doe ik dan altijd. Hè. Dat doen de klimaatjongens natuurlijk ook. Dan is het de eerste 10 dagen van juni is het 1 graad... kouder dan gemiddeld. Nou, dat is natuurlijk allemaal niet zo heel spannend. Nee. Maar we zijn natuurlijk de laatste jaren natuurlijk toch wel steeds meer gewend aan warmte. Dus dan valt het altijd tegen als het een keertje niet is.
4: Ja.
5: Maar goed, en regen hebben we ook gehad. Hè? Dus nou ja, dat was natuurlijk ook vaak, zeker in mei, van joh, we hebben zoveel droogte. Nou, het is ook voorbij. Maar we hebben natuurlijk ook regen, dus dat zijn goede dingen. En als je nu naar vandaag kijkt en morgen, dat is een beetje een tussenfase. Want de wind komt nog steeds uit het noordwesten of het westen. Ja, daar komt natuurlijk niet de warmte vandaan. Dus we moeten, zeker omdat het vandaag ook best wel aardig doorwaait, is het een graad of 18. Nou, dat is een beetje een half bewolkt. En dat is morgen ook. En dat is op zich nou ja, eigenlijk ook wel weer bruikbaar weer. Maar coördination die wil naar het strand. Ja, dat is natuurlijk altijd mogelijk, maar dat is dan toch nog niet echt lekker met die wind. En dat is ook gewoon nog te koud. Nou, dan gaan we maandag en dinsdag hebben we wat overgangsdagen, zoals ze dat dan vaak noemen. Dan zitten we zo rond de 20 graden. En dan zou het aan het eind van de week, dus deze komende week, zou het dan echt wel weer naar de hitte moeten gaan. En dan krijg je eigenlijk een beetje hetzelfde als we in mei hebben gehad, denk ik. Met de kanttekening dat het waarschijnlijk niet zo heel lang zo heet blijft. Dus het is iets korter. Maar die piek zou eigenlijk moeten vallen. Als ik nu even alle berekeningen bekijk, heb ik net even van me zitten doornemen natuurlijk. Dan zou dat eigenlijk zo vrijdag, zaterdag moeten zijn.
4: Ja.
5: Nou, dat zijn natuurlijk ook wel weer goede berichten. Want ja, voor de mensen die van voetbal houden, ik ben er ook. Hè, dan de volgende week spelen we tegen Zweden. Dat is dan om 7 uur. Nou ja, dat zou natuurlijk perfect zijn om dat te organiseren.
4: Ja.
5: En in de tuin of met je vrienden, familie. Nou, heel veel mensen doen dat. En het is ook goed voor de omzet, hè, de bakkers en zo. Oranje gebakken.
4: Ja, dat is gek, ja.
5: Barbecue. Ja, en dan is het ook nog Vaderdag. Dus als dat weekend dan echt toch weer een paar weer toch wat warmte gaat geven.
4: Dat is wel een beetje warm voor je juichpak.
5: Ja, dat is ook zo. Maar ik ben, wel, ik ben een voetballiefhebber, maar ben niet zo van die juichpakken.
4: Ik ook niet.
5: Nee, ik ga ook niet in een stadion zitten met een molen op mijn hoofd of zo.
4: Nee, niet?
5: Nee, dat heb ik nooit zo goed begrepen. En we hebben natuurlijk nu, dat is misschien wel leuk om even... We hebben natuurlijk ook nu de drinkpauze in het voetbal geïntroduceerd. Ja. En dat heeft dan te maken dat die omstandigheden in Amerika waar er gevoetbald wordt. Nou, dat is dan toch wel even iets anders dan Nederland. Ik ben zelf ook een paar keer geweest en het is daar wel, ook met name wel vochtig daar. En als het dan boven de 30 graden is, dan is het toch wel lastig.
4: Ja.
5: Dus dan hebben ze drinkpauze. Maar goed, ik zal alvast zeggen, dat is op maat tot een nieuw systeem. Let erop, die drinkpauze die blijft. En dan krijgen we straks natuurlijk gewoon 3 minuten reclame tijdens die wedstrijd.
4: Heb ik al heel vaak gehoord, dat gaat gebeuren.
5: Ja, en ik ben daar natuurlijk niet zo voorstander van, maar dat heeft dan ook met leeftijd en generatie te maken. Dus het is zoals het is, zeg ik altijd. Ja. Ik vind dat wel jammer, want dan worden het eigenlijk een soort reclameblokken met voetbal dus.
4: Ja, dat.
5: Maar goed, dat is weer een heel ander. Maar waar het om gaat is, zo'n drinkpauze, daar kan je inderdaad best wel... Nou, daar kan je iets van zeggen in die hitte, want dat komt dan het spel wel, denk ik, ten goede. Want ik hoorde gisteren iemand zeggen dat ze 7 liter vocht verliezen. Nou, dat lijkt me erg veel, want dan zijn ze een wielrenner aan het eind van de etappe ongeveer. Nee, die drinkt natuurlijk ook veel, ja. Dat is wel waar.
4: Ja, ja. Ja.
5: Maar om het allemaal samen te vatten, Karin, ik denk dat het goed is, die komende week. Maar het wordt niet zo dat het, zeg maar, heel stabiel is. En dat is eigenlijk ook een beetje de vooruitzichten voor deze zomer. Kan ik ook een klein tipje van de sluier. We krijgen periodes van toch wel hitte. En dan ook misschien ook wel toch misschien wel tegen het extreem aan. Afgewisseld met periodes van koel en wat wisselvalliger weer. En dan zou er ook best wel af en toe wat regen kunnen vallen. Dus een echt hele droge zomer zien we eigenlijk niet. Maar wel een zomer die dan toch wel weer aan de warme kant is. Maar niet echt heel erg stabiel. Dus eigenlijk heb je een beetje het idee wat we nu allemaal uit die kaart halen tot eind juli. Dus, maar goed, dan moet je dus wel oppassen als je dingen plant, dat je wel goed in de gaten houdt. Ja, als je net een vakantie hebt in die mooie periode of iets in die mindere periode, ja, dan maakt dat heel wat uit voor je beleving natuurlijk.
4: Het was ook stevig onweer van de week.
5: Zeker. Nou, dat komt door de koude bovenlucht, hè, en dat was gigantisch. Maar ja, ook daarvoor geldt weer, hè, er was de code geel voorspeld, heb ik maar...
4: Ja.
5: Ja, en dat komt dan niet uit. Ja, dan is de ene helft weer boos en de andere helft niet. Dan denk ik, ja...
4: ja.
5: Wat wil je nou? Aan de andere kant denk ik, ja, vroeger was het gewoon veel.
4: Ja.
5: Kans op onweer. Maar ja, tijden veranderen. En waarschuwt mensen telt voor twee, zeg ik altijd. Dus,
4: dan heb ik ook gelezen dat ze dat ook weer gaan veranderen, dat systeem. Want ja, die grenzen zitten nu heel strak. Maar ja, daar houdt het weer zich natuurlijk niet aan.
5: Kijk, bestuurlijk hebben wij natuurlijk provincies ingericht. Ja, dat houdt inderdaad het weer zich niet aan. En dan hebben we ook nog veiligheidsregio's ingericht. Die gaan er weer over die provincies heen. Dus nou ja, daar hebben we allemaal weer iets om over na te denken. En dan zeggen ze ook nog van ja, dan kunnen we het ook nog lokaal doen. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook een lokaal weerstation. En dan kan je het inderdaad allemaal prima op zien. Maar het is dan ook weer voor een kleinere doelgroep. Kijk, en zo'n onweersbui, dat is bijna niet te voorspellen. Ja, en dat kan bij mij vallen en bij jullie in Schiedam niks of andersom. En dat kan je bijna niet voorspellen. En dan moeten we denk ik ook maar gewoon eens accepteren, denk ik dan. Ja, wat wil je dan? Dat op een meter nauwkeurig en op een minuut nauwkeurig voorspeld wordt, dat gaat niet.
4: Het meeste mag wel gebeuren, dat maakt toch niet uit.
5: Vroeger zijn we dan, nou goed, jij ook, hè. Als je op je fietsje naar school ging of wat dan ook, dan ging het regenen. Ja, dan zei je moeder, joh, doe je jas aan.
4: Ja.
5: En als het heel hard regende, dan ging ik ergens onder een boom staan schuilen en dan ging het daarna weer verder.
4: Ja. Ja, zo ging dat. Ja hoor, zeker.
5: En ik heb daar net problemen mee gehad. Maar tegenwoordig is dat toch wat anders. Nou, het is andere tijd, dus dat moet dan accepteren.
4: Eén dingetje nog, wat ik ook elke keer voorbij zie komen, dat we gewaarschuwd worden voor een super Nino, super El Nino, hoe zeg ik dat?
5: Ja, kijk, weet je, dat is ook heb ik al vaker over gehad. Kijk, ook die weerberichten zijn natuurlijk onderhevig aan een bepaald sensatieniveau, dus dat doet dat altijd leuk. En die El Nino, dat heeft natuurlijk te maken met de watertemperaturen voor de kust van Peru. En uiteraard heeft dat best wel via heel veel omwegen wat invloed op West-Europa, maar die zijn niet zo groot. Dus ik zou me daar niet zo zorgen over maken. Kijk, ik zie nu ook al in bepaalde kaarten voor van de week... Dat roept al iemand weer een maximum temperatuur van 8, 39 graden van het weekend. Ja, als je een aantal modellen naast elkaar kijkt... die pakt de piek eruit of het dal, dan zal er vast wel ergens zo zijn. Maar de kans dat uitkomt is heel klein.
4: Mm-hmm.
5: Wat het warm wordt van het weekend, dat zal best. Het zal ook misschien best wel eens ergens in de 30 graden zijn. Ja, en soms komt dat uit. Hè. Een paar jaar geleden gehad, opeens ging er iets heel raars gebeuren... en toen werd het opeens bijna 41 graden. Ja, dat hebben we eigenlijk nooit meegemaakt. En dat zou, nou nee, dat verwacht ik helemaal niet komend weekend. Maar dat er een keer een piek is, dat komt. Maar die piek staat altijd in de media, onthoud het maar. En ik hou eigenlijk meer van joh, beide beentjes op de grond. En kijk nou gewoon eens wat de gemiddelde tendens is.
4: Ja, nee.
5: Ja?
4: Helemaal eens. Ja.
5: Ja, vind ik ook. Maar goed, anderen die denken er anders over, dus dat mag.
4: Ja.
5: Hey, hartstikke fijn. Ik wens jullie een hele mooie uitzending. Ik vind het ook leuk dat jullie aandacht geven aan Midden-Delfland. Ik fiets heel vaak op de racefiets en dat is voor mij altijd een oase. Als ik dat weer lekker op racefietsje uit Vlaardingen of uit Pijnakker terug door het Groen Hart rij. Of het Groen
4: Hart. Ja,
5: dat
4: is helemaal leuk. Ja.
5: Ik vind het fantastisch. Dus,
4: ik ook.
5: Nou, mooie uitzending en tot volgende week.
4: Dankjewel. Tot ziens. Doeg.
5: Okay.
4: Fijn weekend.

0: Brazil 66 van Sergio Mendes. En dat had een keertje niks met voetballen te maken, dat Brazil 66. Maar gewoon met lekkere muziek. Verroenio, als we dat zeggen, dan denken we in Schiedam al gauw aan het Julianapark, aan mooie muziek en lekker eten. Maar tegenwoordig duiken ze ook steeds vaker op andere plekken in de stad, zoals in de sodafabriek, de Bakkerstraat. En zo ook morgenmiddag. Rob Dijkstra aan de telefoon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een soort afscheidsconcert morgen.
1: Een afscheidsconcert?
0: Van Theo de Blasi.
1: Ah, dat is zeker waar, ja. Ik zat wel meteen even te genieten van die muziek die ik net hoorde.
0: Ja, ja.
1: Dat is ongeveer de muziek die ook gehoord gaat worden. Het is overigens wel volgende week zondag. En niet aankomende zondag.
0: Ja, ik leef al een week te ver.
1: Ik heb
0: gewoon haast.
1: Oké. Zondag 21 juni is het.
0: Ja, dat klopt. Van 5 tot 9.
1: Ja, zo is dat. En dan is er inderdaad een afscheidsconcert. Deze fantastische muzikant die zijn opleiding in Brazilië heeft gehad, die heeft het hier op de Coda's verfijnd. En is nu zo'n bijna 10 jaar is die in Nederland. Maar ze hebben toch besloten om met het gezin terug te gaan. En de kinderen daar op school te laten. Dus dat is de keuze, ja.
0: Dat vind ik ook. Maar eerst nog een mooi concert bij ons.
1: Ja, ik hoorde dat hij weg zou gaan. En toen heb ik wat koppen bij elkaar gestoken. En kijken of je op korte termijn dat kon organiseren. En dat lukte. Er komen vrienden en kennissen. Wij organiseren het als Verroenio. Boeken ook wat artiesten. Maar er komen er ook een heleboel gewoon mee. Zo heb je 2 sets muziek. Je hebt een Braziliaanse set vermengd met Indiase muziek. Dat is wel spannend.
0: Ja.
1: En je hebt een echte samba set zoals we net een beetje hoorden. Dus dat is na de pauze. En dat wordt natuurlijk wel spektakel, want dan komen er echt veel muzikanten. En die, dat kan nog wel eens laat worden. Als die eenmaal gaan spelen, dan spelen ze.
0: Ja, dan willen ze niet meer ophouden, hè?
1: Nee, dat is leuk met die samba. Dat is wel leuk om mee te maken. En er wordt er ook volop geïmproviseerd. Dan is het bijna gewoon alleen maar muziek maken. In plaats van een vast concert. Dan is het gewoon lol hebben en mooie muziek maken.
0: Ja, ja, en de ene begint wat en de ander die valt in. En
2: komende week aan het theater.
1: Ja. Dat is het, ja. Dat is het. Ja, heel goed. Ja.
0: Heel erg mooi.
1: Ja, dat is leuk. En we maken ook een bijpassend gerecht. We maken een Braziliaanse visstoofpot. En die serveren we dan tussen de 2 sets in. Dus dat om 4:30 is de inloop. 5:00 begint het. En dan een uurtje ongeveer. En dan zo 6:30 een lekker hapje eten met een drankje erbij. En dan gaat het om 7:00 weer verder. Hm. En de toegang is gratis.
0: Kijk.
1: Ja, dat vind ik ook nog wel leuk om te kunnen doen.
0: Ja. Ja, en er zit het eten bij. Of het eten, dat is wel weer apart.
1: Nee, eten moet je wel vooraf even bestellen. Dat kost €12,50. Maar het toegang tot het concert, je hoeft het eten niet af te nemen. Je bent ook niet verplicht om wat te drinken. Dus je kunt in de kern voor helemaal niks kun je naar de sodafabriek komen. En dan mag je genieten van de concerten. En dat blijf ik toch wel bijzonder vinden om deels aan te bieden. Soms hebben we ook betaalde dingen.
0: Ja.
1: Maar soms hebben we ook nog steeds gratis dingen.
0: Ja, maar als je daar even nadenkt, je gaat naar de sodafabriek in de Makkerstraat, wat al een uniek plek is. En het is op het dakterras, hè?
1: Nee, het is denk ik binnen of het is op het dakterras. Dat ligt eraan hoeveel mensen we krijgen en natuurlijk wat voor weer het is.
0: Ja, ja, ja. Nou, ja, de weerman heeft net beloofd dat het mooi gaat worden. Dus wat dat betreft...
1: Het zou heel mooi gaan worden, hè? Ja, dan zou het wel heel fijn zijn om op het dakterras te spelen.
0: Ja.
1: Maar we moeten even kijken hoeveel mensen, want ik denk toch wel dat het druk gaat worden. En beneden in de sodafabriek is nu best een mooie theaterzaal gebouwd. Mm-hmm. Met mooie tribune, dus misschien zijn we daar wel gewoon. Moeten we even kijken hoe we dat doen.
0: Goed, maar dan ben je in die mooie sodafabriek in de Makkerstraat. Een prachtig stukje Schiedam is eigenlijk.
1: Ja.
0: En dan kan je voor €12,50 een heerlijk gerecht eten. Ik bedoel, ik zou die €12,50 er wel voor over hebben, hoor.
1: Ja, nou ja, gelukkig zijn dat ook wel mensen die dat doen. We werken met... doordat we die diners hebben in het park vaak hebben... en de concerten die we geregeld geven... hebben we best grote lijsten met namen.
0: Mm-hmm.
1: En die benaderen we eigenlijk altijd op voorhand zo van... nou, u bent al een keer geweest, u vond het leuk of niet... maar daar gaan we vanuit.
0: Ja.
1: en misschien heeft u weer een keer zin om te komen. En nou ja, en dat gaat eigenlijk best wel goed. Die lijst die is groeiende, ook door vorig jaar... toen we natuurlijk wat meer hebben uitgepakt. Maar ook wel... En dat zei je goed in de introductie. Omdat we waren natuurlijk lang alleen maar in het Julianapark. En dat is een fantastische locatie.
2: Ja.
1: Maar je merkt toch dat bijvoorbeeld dat we in de Havenkerk een diner hebben gehad. Daar kwamen weer heel andere mensen op af.
2: Ja.
1: En die blijven ook weer deels hangen. Want niet iedereen wil in de buitenlucht eten. En sommige mensen vinden het fantastisch om op de grote markt, waar we 9 mei waren, ja, om daar gewoon naartoe te gaan. En dat, nou ja, het boort een ander publiek aan. En dat vinden we toch wel fijn natuurlijk.
0: Ja, en op die manier krijg je ook steeds meer nieuwe vrienden, andere vrienden. En wordt die groep mensen die Ferroenio kennen steeds groter.
1: Nou ja, en dat moet natuurlijk wel wat. Want anders ben je toch bevreesd om wat achteruit te gaan. En
2: ja,
1: we hoeven niet heel Schiedam te veroveren. Maar je hoopt wel steeds een klein beetje te groeien. Omdat er natuurlijk ook weer mensen helaas overlijden of de stad verlaten. En ja, heb je toch ook wel wat nieuwe aanwas nodig. En dat gaat op deze manier toch wel goed. Nou ja, en eten verbindt gewoon. Hè. De mensen die tot nu toe komen, die willen allemaal de maaltijd erbij. Dus dat is wel leuk.
0: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen.
1: Ja, het is natuurlijk ook op een tijdstip geprogrammeerd dat je een hapje wil eten.
0: Dat kan je wel zeggen, ja.
1: Ja. Nou ja, maar dat is hartstikke mooi. En zo hebben we dan 21 juni dat. En 18 juli zijn we wel weer vertrouwd in het Julianapark. Want daar doen we dan weer het diner.
2: Mm-hmm.
1: En dat loopt gelukkig alweer heel goed. En dat deden we ook al natuurlijk eerste weekend van september. Maar nu we daar niet meer helemaal aan vastzitten, dachten we, nou, laten we eens gewoon het in de zomer, aan het einde eigenlijk van de schoolvakanties, hè, dat is het laatste
0: weekend. Ja, ja.
1: Om eens te kijken hoe dat gaat. We hebben toch ook wel geregeld niet al te best weer gehad. Ook al is het eerste weekend van september, wordt het ook tot de zomer gerekend. Maar eens kijken hoe dat 18 juli is. Je hebt veel langer licht in ieder geval. En hopelijk is het gewoon wat warmer. Want om 9 uur in het eerste weekend van september werd het vaak toch al wel wat vochtig, wat klam. En dat hopen we nu tegen te gaan. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
0: We gaan het gewoon allemaal merken en dat gaan wij ook weer allemaal horen natuurlijk.
1: Dat ik hoop dan weer 2-tal weekjes van tevoren eventjes weer op jullie mooie radiostation te mogen.
0: Natuurlijk. Maar eerst gaan we het hebben over 21 juni. Om 5 uur start het met Brazil meets India. Dan een uurtje lunchpauze, zeg maar.
1: Ja.
0: Of dinerpauze, ligt er ook maar net hoe het kijkt. En dan 2 uur lang samba, maar dat kan best wel een beetje uitlopen.
1: Ja, dat kan wel gezellig worden. We houden ons wel netjes. De sodafabriek ligt midden in bebouwing.
2: Ja.
1: Dus we laten het niet heel lang uitlopen. Maar ja, je kan natuurlijk ook de lichte versterking uitzetten. Dan wordt het alweer een iets ander verhaal. Maar we zullen netjes op tijd het pand verlaten.
2: Ja.
1: Maar inderdaad, het kan zomaar 7:30, 10 uur worden als het gewoon gezellig is. Maar het is een vrije inloop en ook een vrije uitloop. Dus mensen, je moet je wel inschrijven.
2: Ja.
1: Maar je mag wel natuurlijk weg wanneer je dat wil. En als je pas om 8 uur kunt komen, dan ben je ook van harte welkom.
0: Ja, inschrijven doe je via festivalveroenio@gmail.com.
1: Ja, dat klopt ja. Veroenio is Veruenio. Mensen kunnen mij ook altijd nog bellen voor informatie. Dat staat ook, geloof ik, in dat stuk wat jullie vast en zeker ook hebben. Dat gebeurt wel eens. Dan hebben mensen toch een beetje een vraag, omdat ze toch nog niet helemaal goed. Ja, maar ik kwam pas om 8:30 komen. Ja, nou prima. Als je je aanmeldt, dan houden we daar rekening mee. En dan ben je ook van harte welkom.
0: Ja, en als je mee wil eten, moet je dat ook even van tevoren melden en wat overmaken.
1: Ja, dat klopt. Dat laatste ook, want anders vinden we het toch een beetje risicovol. Als iedereen zich aanmeldt, maar niemand betaalt en ze komen niet, dan zitten wij wel erg lekker en lang te smikkelen.
0: Ja, we zeggen, dan zitten jullie heel lang aan de visschoten.
1: Ja, precies, ja. Bederf toch iets te snel.
0: Daarom. Rob, we weten het. Bedankt en heel veel succes. En maak er een mooie dag van het volgende week zondag.
1: Ja, dankjewel. En jullie ook weer. Bedankt voor jullie op de radio.
0: Oké, hoi.
1: Oké, hoi.
3: Je luistert naar 2 op zaterdag.

0: komende week in het theater.
1: Ja, dan gaan we eens even kijken in ons eigen theater. En dus hier weer een aantal hele leuke, mooie voorstellingen. Ook goed bezochte voorstellingen. Bijvoorbeeld Patrick Lauray vanavond en morgenavond in het theater aan de Schie. Kintsugi is de Japanse kunst van het met goud herstellen van gebroken keramiek. Zo worden de breuken niet verborgen of weggegooid, maar juist benadrukt. Aldus Patrick Lauray over deze voorstellingen. En zegt hij erbij, nee, ik ga niet live potten bakken. Van harte welkom bij mijn nieuwe stand-up comedy show Tot in het Theater. De 12e en de 13e juni dus in Theater aan de Schie. 6 juni in het Wennekerpand is dansen met de voorstelling Coteletten van Ward Ward. Magnesi Dans Productions heeft als doel dansen in Schiedam naar een hoger plan te tillen. Met de dansserie Dans spreekt uit Schiedans stelt zij een uitgebreid en gevarieerd programma van dansvoorstellingen samen in samenwerking met Theater aan de Schie. Maak kennis met de grootste artistieke kwaliteit en diversiteit van alom geprezen voorstellingen om zo een completer en saamhangender beeld van de Nederlandse dans als bloeiende kunstvorm te verkrijgen. In iedere editie speelt een bekend Nederlands dansgezelschap een avondvullende dansvoorstellingen met workshops, lezingen, vraag en antwoord met de makers en nog veel meer. 16 juni dus in het Wennekerpand. 16 juni, Cor Hoebe, Cor Daad. Theater aan de Schie, die is uitverkocht, dus daar zijn we heel gauw mee klaar. En Child of Destiny, oftewel Destiny's Child, 18 juni Theater aan de Schie. Niet de dames van Destiny's Child natuurlijk, maar Child of Destiny. Sharon Dawson, Rafaela Paton en Altecreda Norton die brengen samen met hun band een krachtig en stijlvol eerbetoon aan een van de meest invloedrijke meidengroepen aller tijden, Destiny's Child. Dat lieten zij al zien in het tv-programma The Tribute Battle of the Bands. De inspiratie voor Destiny's Child ontstond ooit in de kapsalon van Beyoncé's moeder, waar verhalen klonken over liefde, relaties, onafhankelijkheid en financiële zorgen. En deze rauwe, herkenbare thema's vormden de basis voor wereldwijde hits als Survivor, Bills, Bills, Bills, Buck a Boo, Say My Name en Jumping, Jumping. En wat veel mensen niet weten is dat Destiny's Child een bijzondere band heeft met Nederland. Ons land was het eerste Europese podium waar de groep echt doorbrak. Sorry. Een avond vol nostalgie, groove en vocale topkwaliteit. Ja, en wat betreft Destiny's Child was Nederland niet het enige land, of althans de groep Destiny's Child was niet de enige groep die als eerst hier succes hadden. Daar zijn wel meer voorbeelden van bekend. Mevrouw Kutschi live, 19 juni, uitverkocht en 22 juni in Theater aan de Schie. Een Nasheed zanger die met zijn stem harten weet te raken. Bekend om zijn krachtige en emotionele Nasheed waarmee hij wereldwijd mensen inspireert. In elke klank schuilt rust, in elke tekst een bekentenis. En een betekenis. Een boodschap die van hart tot hart gaat. Bij Charity From The Heart bundelen we de krachten om opnieuw een bijzonder Nasheed evenement neer te zetten. En Five Years of Growth door Goya Dance Studio. Die is in Theater aan de Schie op 20 juni. Twee keer te zien om 1 uur en om 5 uur. En ze zeggen, vier samen met ons Five Years of Growth. Een feestelijke eindvoorstelling ter ere van het vijfjarige bestaan van Goya Dance Studio. Twee shows vol energie, passie en groei, waarin dansers van jong tot oud schitteren in uiteenlopende dansstijlen en laten zien hoe zij zich de afgelopen 5 jaar hebben ontwikkeld. En als je ze alle twee wil zien, dan kan dat, want er is een voordeelticket te verkrijgen. En dit was deze week in ons eigen theater aan de Schie.

0: De These We Left Behind van Paul McCartney. En daarvoor hadden we Ilse de Lange. Dat deed even wat leuke nieuwe dingetjes. We gaan het even hebben over Tai Chi op het strand. En dat gaan we doen met José Rodenburg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Tai Chi op het strand. Nu doe ik zelf Qigong. En dan roepen mensen altijd van, hoe was dat? Is dat en als je dan zegt, ja, het lijkt een beetje op Tai Chi, dan knikken ze altijd wel wat. Oké.
1: Ja.
0: Wat is precies Tai Chi?
1: Nou, Tai Chi is een Chinese vechtkunst. En die kun je doen, je hebt Tai Chi Guan. Dat is zeg maar een vorm die je doet. Dus dan doe je helemaal dezelfde beweging die je zo precies mogelijk probeert uit te voeren. En ik geef ook Tai Chi Qigong. En dat is meer op gezondheid gericht en meer herhalende bewegingen.
0: Ja. Dan zie je dat altijd wel bij Tai Chi, dat dat heel mooi geleidelijk en langzaam en zo gaat. En dan denk je, dan moet je toch waanzinnig evenwicht hebben.
1: Nou, je doet heel veel op twee benen, zal ik maar zeggen. Maar je kan je evenwicht wordt wel verbeterd doordat je ook dingen op één been doet.
0: Ja.
1: En daar kan je, als je met veel aandacht beweegt en je aandacht echt bij het been hebt waar je op gaat staan bijvoorbeeld, en niet denkt aan dat je je been moet optillen, maar juist als je yin en yang hebt, hè, die zijn tegenover, of die zijn eigenlijk aan elkaar verbonden, dan denk je aan naar beneden zakken. Dan blijf je bijvoorbeeld alweer beter staan in evenwicht. Dus zo kan je je evenwicht leren door Tai Chi te doen.
0: Ja, ik vind het altijd wel een uitdaging, moet ik zeggen.
1: Ja, ja.
0: Ja, zeker.
1: Is het, maar het is ook een oefening, hè. Het is niet Qigong. Gong betekent oefenen. En als je iets alsmaar doet, dan ga je het vanzelf leren.
0: Ja.
1: Net als met zwemmen. Dat leer je ook niet in één keer. Je springt niet het water in, je zwemt naar de overkant. En zo is het met Tai Chi te komen.
0: Ja. Oh, dat evenwicht vind je wel een dingetje. Maar goed.
1: Ja.
0: Verder, heb je er eigenlijk niet echt iets voor nodig? Hè? Je hebt niet heel veel conditie nodig. Je hebt niet heel veel flexibiliteit nodig, zou ik maar zeggen.
1: Nee. Iedereen kan meedoen. En de manier waarop ik lesgeef is ook dat je alles kan aanpassen.
0: Ja.
1: Dus ik geef wel staand les. Ja, op het strand is zitten niet handig, maar als ik in de zaal les geef, dan kan je net zo goed gaan zitten en bijvoorbeeld alleen de armbewegingen meedoen. Of als de armbewegingen helemaal omhoog gaan, dan doe je ze iets minder omhoog. Het gaat meer om de aandacht bij het bewegen dan dat je zo prachtig omhoog kan bewegen of zo ver naar achteren.
0: Ja, ja, herkenbaar. Ja.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Het is, het is ook vooral heel ontspannend, hè?
1: Ja, zeker, zeker. En ik denk dat dat in deze tijd heel goed is. Want we zitten allemaal heel erg in ons hoofd, allemaal. Heel veel mensen zijn gestrest omdat alles moet. En we moeten overal aan voldoen. En het is gewoon goed om af en toe even juist weer een beetje die gedachten los te laten. En juist wat meer aandacht bij het bewegen te hebben. En daar word je al rustiger van in je hoofd ook.
0: Ja, dat herken ik ook inderdaad wel.
1: Ja.
0: Het is op het strand van Monster, hè, ga je lesgeven?
1: Ja.
0: Nou ja, klopt. Lesgeven, ja. Jij moet ik het echt les noemen?
1: Ja. Ja. Ja, één keer per jaar doe ik dat. Dat is wel bijzonder, want dan heb je het geluid van de golven die al rustgevend zijn. Want als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de geluiden in de stad die allemaal onverwacht zijn en wat harder zijn, dat geeft onze brein zeg maar steeds een seintje van let op, pas op. Dus daar heb je meer stress van dan als je steeds diezelfde geluiden hoort van de zee, die alsmaar herhalen. Daar wordt je brein rustig van, want het is voorspelbaar. En dan, dat geeft al rust bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou is het, dat is wel en niet gunstig. Het lijkt heel mooi weer te gaan worden die vrijdag en die zaterdag.
1: Ja.
0: Is dat dan nog een beetje te doen? Want dan zijn er natuurlijk wel al heel veel mensen op dat strand.
1: Nou, het is zo dat het is op vrijdagochtend. Dus dat is al anders dan op in het weekend. En het is niet in op Hoek van Holland waar het waar je eerst soort door een kermis moet voordat je op het strand bent. Nee. Dus Monster is echt wel een veel rustiger strand. En natuurlijk zijn er ook mensen die met een hond voorbij lopen of die wandelen of die zwemmen. Maar het is relatief rustig. Maar ik denk ook dat het een goede oefening is sowieso om altijd bij jezelf te blijven als je les geeft. Want ook als je in een zaal staat, dan hoor je misschien ook een vliegtuig overkomen. Dan is het ook goed als je dat vliegtuig hoort, het weer loslaat en denkt weer bij jezelf, ik ben met deze beweging bezig. En zo is dat ook als er mensen voorbij komen.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Een beetje concentratie. Het is ook best vroeg om 9 uur.
1: Oh ja, maar dat is wel lekker zo vroeg.
0: Ja?
1: Dan heb je echt wel, vroeg start van de dag. Nou, ik moet wel zeggen, de lessen die ik in de zaal geef in Vlaardingen, die beginnen altijd om 10 uur. Maar de buitenles in het Hof geef ik ook op vrijdag 1 keer per maand. Die zijn wel ook om 9 uur. Maar vaak zijn mensen die buiten houden van buiten zijn, wel vroege vogels.
0: Ja. Ja, dat is zo. Nou ja, goed. Je hebt wat aan je dag, zegt men dan, hè?
1: Ja, precies. Precies. Ja.
0: Dan kan je zelf naar Bonster rijden, maar je kan ook verzamelen bij TouchFit in Vlaardingen.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, ik geef daar les bij TouchFit in Vlaardingen 1 keer per maand. En daarom verzamel ik daar, zeg maar. Omdat dat de plek is waar ook veel mensen die meegaan vandaan komen.
0: Ja, maar dan moet je alsnog wel je eigen vervoer bij je hebben?
1: Als je eigen vervoer hebt, is dat heel fijn. En we proberen zoveel mogelijk samen te rijden.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is zo. Maar iedereen kan op zich meedoen. Het is laagdrempelig. Je hoeft niks te kunnen. Je hoeft me alleen maar na te doen. En dat is het, zeg maar.
0: Ja, precies. Het kost 9 euro en dan komen de parkeerkosten daar nog bij.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En dan is het een uurtje. Dus ben je lekker voor de koffie weer thuis eigenlijk.
1: Ja, of soms zijn er mensen die daarna nog even een strandwandeling maken, of die nog even de zee induiken, of die daar nog even koffie drinken bij de strandtent. Dus het is maar net wat je wil.
0: Ja.
1: Veel mensen maken er, omdat het ook maar één keer

0: en het waait hard of het regent. Of het, dat heeft ook alweer zijn charme.
1: Jawel, ja.
0: Ja, maar het zonnetje is natuurlijk ook heel lekker.
1: Ja, zo'n lekker ochtendzonnetje, wat je zegt. En dan even lekker zwemmen of zo. Nou.
0: Ja. Precies.
1: Heerlijk,
0: precies.
1: Toch?
0: Ja, helemaal lekker.
1: Ja, helemaal lekker.
0: Zeker.
1: José, bedankt voor je toelichting. En dan wens ik jou daar op het strand 19 juni een hele fijne les toe.
0: Nou, dankjewel.
1: Bedankt voor je toelichting en fijn weekend verder.
0: Graag gedaan, hetzelfde.
1: Dag.
0: Dag.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in Wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Suzanne en Freek, als het avond is, nou dat is het nog lang niet, hè. Maar als het avond is, dan zijn ze op tv, hoor ik net.
1: Dus
0: als
1: u,
0: RTL 4. RTL 4, dus als u het leuk vindt, dan kunt u kijken. Misschien even ter afwisseling van al het voetbal. Hou jij van voetbal, Mieke?
2: Nou, ja. Nou. Oh, ja, als het, weet je, wanneer ik actief word, als het spannend gaat worden. Oh, weet je, dan denk ik, oh nee, nou moeten we iets gaan organiseren. Want dat wordt een spannende wedstrijd.
0: Ja, ja.
2: Dan kom ik wel, kom ik wel los.
0: Ja. Nou, in de studio Mieke Wigmans van Stichting JNS. Ik heb ook niet zoveel met voetbal, eerlijk gezegd. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie vanuit de stichting dan denken van, we moeten iets doen.
2: Ja, nou, dat gaan we zeker doen. Want dat wilde ik eigenlijk al voorleggen. We gaan niet vandaag, maar volgende week zaterdag spelen ze weer. En dan gaan we JNS omtoveren tot een oranje gevaarte. En dan gaan we alle senioren, nou ja, alle senioren, alle. Kunnen er 20 in zo'n beetje. Maar dan gaan we de senioren uitnodigen waarvan we denken, hé, die houden we wel van een avondje. Lekker hapje, drankje erbij, hoe leuk zou dat zijn?
0: Gezellig.
2: Ja. Dus dat gaan we sowieso volgende week zaterdag doen.
0: Nou, dat is wel snel. Nou dacht ik vraag jou even voor de weggeefdag. Dan kan je nog een beetje promotie maken. En toen riep jij zelf al van, ja, maar ik heb veel meer, hè?
2: Ja, we hebben veel.
0: Dus
2: deze
0: nou, laten
2: zomer.
0: We maar beginnen dan met die weggeefdag.
2: Ja. Nou, de weggeefdag is 9 juli. En ik heb zo'n ruimte gehuurd. Omdat wij het ook niet meer kwijt kunnen bij ons in het pand. Maar het is echt, je kan niet meer lopen in die ruimte. Het is echt, ja, dank aan alle mensen die zoveel gedoneerd hebben. Maar we kunnen eigenlijk niet meer bewegen in het hok, zal ik maar even zeggen.
0: En dan moet ik nog komen.
2: En dan moet jij nog komen. Dus nee, ik vraag de mensen om maar niks meer te brengen. Want we hebben echt heel veel. En 9 juli is de grote dag, donderdag, 9 juli. En dan van 11 tot 4. Dus heel Schiedam is welkom. We hebben zoveel gekregen.
0: Ja. Ja, wel heel bijzonder. Ik dacht, jij wil nog even reclame maken dat iedereen dingen kon brengen.
2: Nee,
0: maar dat is helemaal niet weer de bedoeling.
2: Nee, ja, ze doen ons allemaal wel. Het is echt uit een warm hart hoor. Die mensen komen kleding brengen waar kaars nog aan zit. Dus nieuwe schoenen, badkleding, speelgoed voor de kinderen. Het is ongelooflijk wat we allemaal weer hebben gekregen.
0: Ah, ik heb gereserveerd hoor, ik kom gewoon.
2: Ja, wij hebben gereserveerd samen. Ja, nee, jij moet nog langskomen.
0: Daarom, is met vakantie. Daarna
2: ja, heerlijk,
0: langs.
2: Heerlijk.
0: Maar ja, nou ja, op zich natuurlijk alleen maar fijn.
2: Ja, ja.
0: Dat het, en dan is het dus de zomerspullen alleen nog maar, hè?
2: Ja, het is nu de grote weggeefdag voor de zomer. Dat doen we altijd net voor de grote vakantie. En dan na de grote vakantie gaan we weer de grote winterweggeefdag organiseren.
0: Ja.
2: Dus dat komt helemaal goed.
0: Tuurlijk.
2: Met Schiedam.
0: Goed, tuurlijk.
2: Ja.
0: En mensen staan echt in de rij, hè? Dus ja, dat,
2: ja, het is ongelooflijk. Ja. Ja, het is zo druk. Maar het gaat ook allemaal zo gemoedelijk. Zowel binnen bij ons, natuurlijk binnen staat helemaal vol. Maar en buiten ook. We hebben heel veel ook voor kinderen gekregen. Je kan ze gek niet opnoemen. Voor baby's, speeltjes. En het is echt...
0: Ja, nou ja, op zich leuk.
2: Ja, het gaat allemaal heel gemoedelijk. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: Hoop werk, maar wel dankbaar.
2: Ja, want we hebben wel afgesproken. We gaan geen politieagentje spelen. Als jij denkt dat je die tas vol nodig hebt, dan moet je dat gewoon meenemen.
0: Ja,
2: daar gaan we helemaal niks van zeggen.
0: Nou ja, dat snap ik. Ja, dat is ook niet te doen.
2: Nee, maar dat is ook niet leuk.
0: Moet jij gaan controleren wie
2: iedereen heeft? Nee, dat is gewoon niet fijn. Dat hebben we wel met ons buurtkastje buiten gehad. We hadden natuurlijk zo'n mooi buurtkastje met al dat eten. Hè, al die, maar ik had op een gegeven moment iets van... Er kwamen mensen die gooiden dat zo hup,
0: ja, dat hoorde ik
2: in een boodschappentas. En stapte dan een dure wagen in en reed dan weg.
0: Ja.
2: Dus daar zijn we mee gestopt. Dat wil ik ook niet meer.
0: Nee, dat hoor ik vaker van die... We hebben natuurlijk ook wel eens de pegels hier in de uitzending van de boodschappenkastjes in Vlaardingen. Daar hoor ik hetzelfde verhaal van. Dat mensen dan gewoon in één klap die hele kast leeg houden.
2: Ja. Ja, nee, ja, dus dat willen we niet meer. Dus wat we wel doen, we krijgen nog steeds houdbare levensmiddelen van mensen. Wij vullen de tassen. Ja, we weten onderhand wel de mensen in de wijk die het nodig hebben. Dus dan brengen we het lekker aan de voordeur. Of we bellen de mensen van, joh, we hebben een mooie tas voor je staan. Kom halen.
0: Nou, dat is ook leuk.
2: Ja.
0: Dat is ook hartstikke leuk. Nou, wat heb je nog meer?
2: Nou, dan hebben we, wat ik net vertelde natuurlijk over dat voetbal is hartstikke leuk. Maar daarnaast, we gaan in de grote vakantie gaan we naar de grote Sint-Janskerk. En daar gaan we met de senioren naartoe. Want je hebt natuurlijk die mooie foto-expositie.
0: Ja.
2: Uit de jaren 70, 80. Nou, geweldig. Dus voor die ouwetjes echt superleuk om naartoe te gaan. Maar als verrassing heb ik voor hun dan ook allemaal een lunch daar georganiseerd. En onze lieve Ing Elderkamp gaat de lunch verzorgen voor de senioren. Dus als we daar aankomen, dan staat alles al helemaal netjes gedekt. Ze kunnen lekker aanschuiven, eerst eten. En dan kunnen ze langs al de foto's lopen. En dat gaan we op, en dan ben ik 10 augustus doen.
0: Dat zijn vaak, hè? Want we zitten ook bij Suikerzoet voor de,
2: ja,
0: voor de,
2: ja,
0: vrijwilligers. Ja. En waar ik zit te denken, waar was nou laatst, ja, met Triple C? De molendag, denk ik dan.
2: Ja. Nee, ze organiseert echt heel veel. En ze kan zo lekker koken. Of een lunch organiseren. Echt zo lekker. Dus ja, ik vraag ze ook wel eens voor een groep. Bijvoorbeeld bij mij, als, ja, ik met een groep samen, ja,
0: ideaal,
2: zit.
0: Ideaal.
2: Helemaal leuk.
0: Ja. En dat was wanneer ze
2: dat is op 10 augustus. Maar dan bellen we de senioren in de wijk. Want het is dan in de vakantieperiode. En ja, er is natuurlijk altijd wel een eenzaamheid. Maar de grootste eenzaamheid vind ik in de grote vakantie. Want iedereen trekt weg. En de senioren zitten achter de voordeur. En de familie is weg. En ja, noem het maar op. Dus dan gaan wij meestal bellen waarvan we weten, oh, die zit alleen de hele vakantie.
0: Ja.
2: Die gaan we lekker meenemen.
0: Ja.
2: Dus zo doen we dat ook weer.
0: Die mensen vinden dat dan ook leuk? Of hebben die zoiets van, waar bemoei jij je mee?
2: Nee, vinden ze helemaal leuk als we bellen, joh. Nee, gelukkig wel.
0: Ja, kan toch? Dat je denkt, joh.
2: Nee, dat vinden ze helemaal leuk.
0: Okay.
2: Helemaal leuk. Dan hebben we het grote tuinfeest. Dat doen we ook in de grote vakantie. Dat is het tuinfeest. Het zijn twee bewoners. Die organiseren een tuinfeest. Die hebben een boot. En die hebben een hele grote tuin. En dan gaan de juniorchefs gaan aan boord van de boot gaan koken voor de senioren. En wij nodigen tussen de 40 en 50 senioren uit de wijk uit. En die gaan allemaal lekker in de tuin zitten aan de mooie aangeklede tafels. En een zanger erbij. En dan hebben we daar een heel gezellige middagavond met ze. Dus de datum is nog niet bekend. Want de twee bewoners die dat organiseren, daar moeten we nog even een datum mee prikken.
0: Ja,
2: maar dat komt eraan ook. Ja. Maar ook dat nodigen we ook zelf de senioren uit de wijk uit.
0: Ja.
2: En als mensen het horen of zien en die zitten in een andere wijk en die denken, nou, vind ik ook leuk, bel. Want iedereen is altijd van harte welkom.
0: Ja.
2: Tuurlijk.
0: Ja.
2: Nou, en dan hebben we de Maastuin. Gaan we ook nog een heel mooi project doen. Ook daar hebben we nog geen datum voor, maar dat is voor iedereen. Dat is niet alleen voor de Goorsa. Dus iedereen mag daarbij aansluiten en dan organiseren we een lekkere lunch ook. Want ja, eten verbindt, zag ook.
0: Ja, het is dus, veel lunchen.
2: Ja, ja, het is eten verbindt en zo gauw mensen in groepen bij elkaar gaan zitten en al kennen ze elkaar niet, is het zo leuk hoe ze dan met elkaar in gesprek gaan.
0: Ja.
2: Dus dat is het mooie weer van eten.
0: Ja, het trekt ook altijd mensen, heb ik het idee. Als je, ja, zegt, er is lunch bij of zo, dan denken mensen, oh, leuk.
2: Ja, gezellig. Nee, gezellig. Schuif aan.
0: Ja, zeker. Zullen we even een plantje doen tussendoor? Ja. Want je hebt zo lekker.
2: Ja,
0: veel.
2: We hebben zoveel.
0: Doen we nog even een plantje.
1: Dit is 2. 2 op zaterdag.

0: Oh, je lijstje was nog niet laag. Ik zie 10 punten.
1: Nee, ja.
2: Ik heb ook nog een achterkant.
1: Nee.
0: Ook nog 10 A en B en C.
1: Maar we gaan zelf ook nog een beetje vakantie vieren natuurlijk. Hè. Maar,
0: ja. Ja, jullie allemaal? Zijn jullie dan ook echt een tijdje
1: nou,
0: dicht?
1: We gaan zo en zo 29 juni gaan we een hele week dicht. Want dan nemen we allemaal even een week. En daarna zal er ergens verderop ook nog wel een weekje komen of twee. Dus ja hoor, maar dan gaan we gewoon helemaal dicht. Moet kunnen. Dan komen die senioren wel na die week binnen. Ik heb jullie zo gemist. Ja.
0: Nou ja, snap ik wel. Als je
1: dat begrijp ik wel.
0: En je zegt zelf ook net al, is een moeilijke periode ook al, dat er weinig is. Dus ja.
1: Ja, dat is echt, dan is de eenzaamheid echt groot. En je weet, JNS is om de eenzaamheid tegen te gaan. Dus dan moeten we dat ook waarmaken. Een van onze jongeren die gaan een basketbaltoernooi neerzetten. Ze had wel een datum, maar ze had nog niet genoeg aanmeldingen. Dus we moeten nog even kijken of die datum niet veranderd moet worden. Maar dat komt allemaal op Facebook te staan. En dat is natuurlijk aan de Maas Boulevard, maar dat is voor jong en oud.
0: Maar je mag wel weer op dat veld?
1: Ja.
0: Dat is weer gemaakt?
1: Ja. Okay. Ja, dat hadden ze vanuit de Irado, nogmaals dank, heel snel gemaakt.
0: Oké, okay, gelukkig.
1: Daar waren we echt blij om.
0: Ja.
1: En we zijn, onze foto-expositie was natuurlijk in het Stedelijk Museum.
0: Ja.
1: Daar zijn we nu weg. We gaan naar de DSW.
0: Oh, en daar neem je die hele expositie mee naartoe?
1: Ja, en dan gaan we daar. Daar gaat de foto-expositie geheel naartoe. En daar gaan we aankomende week een datum voor prikken. Dus er zal ook wel een leuke opening aankomen.
0: En hoe lang blijft het daar dan?
1: Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat Frankland al zit te wachten.
0: Oh, dus het wordt een soort reizende expositie.
1: Die hebben al gevraagd, nou mogen ze dan naar ons toe. En dan in alle drie onze panden. Dus voorlopig zijn...
0: Nog een jaartje onderweg.
1: Ja, dus we gaan leuke openingetjes houden overal.
0: Ja. Jij doet overal sjoelen?
1: Nou, ik weet niet of dat... Nou ja, het zou wel een leuk idee zijn natuurlijk. Maar het is natuurlijk meer dan alleen het sjoelen. Ja. Dus ik denk dat we het niet bij de DSW op die manier gaan doen. Nou, dan is er op 17 augustus door een senior georganiseerd pubquiz... Dus die is dat helemaal zelf in zich of aan het organiseren samen met haar kleinkinderen. Vind ik zo leuk.
0: Ja.
1: En zij gaat dat bij JNS organiseren. En dat is een senior die heel lang thuis heeft gezeten. Die niet lekker in de vel zat. En zo is JNS weer bij haar thuis gekomen. En toen hebben we gezegd van joh, vind je het niet leuk om eens een keer koffie te komen drinken bij ons? En zo is ze bij ons binnengestapt. En toen op een gegeven moment zei ze, ik zou wel zelf wat willen organiseren. Ik zei, nou, daar zijn wij altijd blij mee.
0: Ja.
1: Dat vinden we zo leuk als senioren uit de wijk hun eigen project gaan doen. Hè, kijk maar naar Geertje met het Sjoela. En zo is zij, ze heeft eerst zo'n muziek bingo gedaan. Nou, ik had geloof ik 25 senioren binnen. Er kon echt niemand meer bij. Maar het was zo'n groot feest.
0: Leuk,
1: ja. En nu gaat ze de pubquiz organiseren. Ja. Is helemaal trots. Dan hebben we de zomerkampen voor kinderen van de CJV. En Stijn van Waas, die was bij JNS binnengekomen. Jong Mieke, kunnen we niet samenwerking zoeken? Er zitten natuurlijk genoeg kinderen in de Gooise die niet op vakantie kunnen. Dus ik ga op zoek naar die kinderen. En die gaan lekker dadelijk met CJV op vakantie. Dus dat is ook een hele mooie samenwerking.
0: Een weekje
1: kampen. Die gaan een week kampen. Ja,
0: ja, weet je,
1: helemaal leuk. Het is van 22 augustus tot 29 augustus. En dan ben ik even de plaats kwijt. Ja, je wordt wat ouder, hè?
2: Hulsthorst.
1: Juist, dankjewel.
0: Hulsthorst, waar mag dat zijn?
2: Vlakbij Nunspeet, Harderwijk.
0: Oh, daar, die kant op.
1: Nou, ik was heel slecht daarin opgevallen.
3: Een heel mooi stationnetje hebben ze.
0: Ik heb er nog nooit van gehoord zelfs.
3: Er staat een gedicht van meneer Achterberg op het station van Hulsthorst.
1: Nou, wat goed. Oh, zeg.
3: Er stond alleen geen trein meer.
1: Oh.
0: Oké, nou, nooit van gehoord.
1: Nee. Nou, ik ook niet. Nee. Maar daar gaan de kinderen in ieder geval naartoe. En binnenkort hebben we een... staat ook allemaal op onze Facebookpagina van Stichting JNS. Binnenkort hebben we een avondje voor de ouders. En gaan de Stijn van Waas gaat samen met zijn collega's... een presentatie geven voor de ouders.
0: Dat is hartstikke leuk.
1: Dus dat wordt hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En vergeet niet dat we alle koffieuurtjes hebben. En het sjoelen en het ad hoc projecten. Dat gaat gewoon de hele zomer door. Ja. Wie er ook binnen loopt met een leuk project, pakken we aan in de zomer.
0: Ja, dat is ook altijd leuk. Maar goed, dan denk ik van, nou ja, je doet dus heel veel voor die senioren... en dan slot het toch ook nog wel voor die kinderen. Dus het JNS in de breedste zin, toch?
1: Nee, we doen heel veel voor... Ja, weet je, het wordt niet altijd gemeld met foto's en alles... omdat veel kinderen die willen niet op de foto... en jongeren ook niet, hè? En ik kan er alles bij begrijpen dat ze dat helemaal niet willen. En we gaan geen smiley op zijn gezicht plakken. Dat vinden ze ook helemaal niet leuk. Toch? Nee, toch?
0: Zien ze wel vaak koken?
1: Ja, ze zijn heel actief met koken. En ja, nee joh, dan zeg ik altijd maar, we hebben dit gedaan of dat. Maar ja, er zijn dan weinig foto's van. En dat moet ook kunnen.
0: Dat geef ook helemaal niet.
1: Nee. Niet iedereen wil op de foto.
0: Nee, ik zie ze vaak koken en wel met het bakje geluk. Zie ik ze ook wel regelmatig, moet ik zeggen.
1: Door de wijk heen lopen. Ja, dat bakje geluk, die wijk in, dat blijft gewoon zo leuk en zo mooi. Als die voordeuren gaan openen, sta je daar met je bakje en je koffie weer bonen te malen. Ja. En dan die heerlijke geur en die mensen die gaan gelijk. Oh, dat deed mijn moeder vroeger ook. En dan is het ijs al gebroken.
0: Ja. Ja.
1: Dus de mooiste gesprekken komen dan op gang.
0: Ja. En de maaltijden?
1: Ja, de maaltijden. We hebben ook senioren die helemaal niks hebben. Hè? Het is echt heel schrijnend, vind ik wel. Dus daar koken we dan voor en dat brengen we dan. Of we laten ze het ophalen. Dus hè, dat ze ook een beetje zelfredzaam blijven. Maar dan, die geven we dan gratis weg.
0: Ja.
1: Kijk, en ik heb natuurlijk ooit dat boek geschreven. En dat boek, dat zou, als dat verkocht wordt, dat gaat helemaal bij JNS natuurlijk op de rekening. En daar doen we dit soort mooie dingen van. Ja. Want en van de kleine donaties die we krijgen. Maar dan kunnen we wel één, de koffie en thee. En de koekjes zijn allemaal gratis altijd. Mensen hoeven nooit wat te betalen. Maar de maaltijd aan de voordeur van mensen die niks hebben of boodschappen vinden we fijn als we donaties krijgen. Of als het boek verkocht wordt. Kunnen we dat blijven doen?
0: Zeker. Nou, het is natuurlijk een hele waslijst geworden, maar het is allemaal terug te vinden, zei je al op jullie Facebookpagina.
1: Alles komt op de Facebookpagina te staan. Datums, tijden, telefoonnummer. Meld je aan als je denkt, je zit in Schiedam ergens en je wil meedoen. Meld je aan.
0: Mag
1: je
0: ook bent welkom. Buiten de Gooise.
1: Je bent ook van buiten de Gooise welkom. Ja, ja hoor.
0: Ja. Oké, nou bedankt voor je toelichting. We gaan het in de gaten houden. Dit is zoveel. Moeten we inderdaad allemaal even op de Facebookpagina gaan nakijken. Dus.
1: Maar eerst 9 juli allemaal weggeefdag. Kom shoppen.
0: Ja, maar dat zeggen. We mogen niks brengen van je. Dus alleen maar halen.
1: Nee, shoppen. Ja, kom maar halen. Nou, dat mag ook een keer. Kom maar halen.
0: Ja, dat is ook leuk, toch?
1: Ja, ja helemaal goed.
0: Nou, dankjewel. En tot de volgende keer.
1: Jullie bedankt.
0: Fijn weekend.
1: Hetzelfde.
4: Voor Vlaardingen en Schiedam.
5: Dit is 2.
4: 2 op zaterdag.

0: Daar trap ik er toch bijna weer in dat ik wil zeggen vandaag, 20 juni. Maar ik ben gewoon helemaal een week in de war. Volgende week zaterdag 20 juni is de Midden-Delfland-dag. En iemand die daar altijd veel over weet te vertellen, hebben we aan de telefoon. Helene Paalvast, goedemorgen.
1: Goedemorgen, John.
0: Ja, ik had al een paar gasten dat ik zeg, het is 20 of 21, het is vandaag of morgen. Maar ik weet niet, ik ben vandaag gewoon een week te vroeg opgestaan, geloof ik.
1: Oké. Nee, volgende week is het in dat mooie weekend van 20, 21 juni. Maar op zaterdag de 20e en zeg maar op de volgende, op weg naar midzomerdag, hebben wij onze jaarlijkse Midden-Delfland-dag.
0: Ja, en volgens onze weerman gaat het heel erg mooi weer worden. Dus wat dat betreft is dat alvast weer heel mooi meegenomen.
1: Ja, het zonnetje kunnen wij heel goed gebruiken op zo'n dag.
0: Ja, en onze weerman die zei, ik ben blij dat jullie daar aandacht aan besteden. Want het is zo'n mooi gebied, ik fiets er zo graag doorheen.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Oh, dat hoor ik graag. Fans kunnen we niet genoeg ervan hebben.
0: Nee, het is een fanatieke fietser, dus die zit regelmatig in de contraille. Hij woont zelf in het Westland. En dan steekt hij zo binnendoor en dan heeft hij die weet de mooiste fietsroutes wel te vinden.
1: Ja, Midden-Delfland beleven, ontdekken, verkennen op de fiets, te voet of te water, zeg ik.
0: Ja, dat kan ook nog.
1: Jouw collega doet het fietsend.
0: Die doet het fietsend. Ja, ik zit net te denken, suppen, dat kan natuurlijk ook heel goed dwars door Delfland. Ja.
1: Ja, dat is sinds een paar jaar inderdaad een ontzettend populair. En er zijn op verschillende plekken, je kunt opstappen bij de Vlietlanden aan de overkant.
0: Ja.
1: Ik denk zelfs in Maasland en dan benader je het van de andere kant. Maar het Midden-Delfland gebied is eigenlijk veel groter, maar deze keer blijven wij eigenlijk een beetje tussen Schipluiden, Den Hoorn, Delft.
0: Mm-hmm.
1: Met onze activiteiten voor de Midden-Delfland-dag 2026.
0: Oké, en wat zijn er voor activiteiten zoal?
1: Nou, het thema is beleef het landschap. Want ja, Midden-Delfland gebied is een bijzonder provinciaal landschap. Al bijna 10 jaar heeft de provincie destijds het erkend als een bijzonder landschap, bijzonder provinciaal landschap dus. Maar dit jaar hebben we dit ook als thema, zeg maar, benoemd. En verschillende aspecten van dat landschap kun je op die dag beleven. Natuur, cultuur, het agrarische component. En op een x-aantal locaties. En om met de hoofd- en openingslocatie maar gelijk te beginnen. Dat is een boerderij Rodenburg, waar Anouk en Sietse, een jong stel, sinds een paar jaar nog met ondersteuning van schoonouders, ouders van Sietse in dit geval, de boerderij runnen. En dit jaar vieren ze ook 2 jaar dat ze een boerderijwinkel runnen. Maar zij zijn een bijzondere. Zij hebben bijzondere brandrode runderen en zwartblesschapen. En bovendien, weidevogelboer is Sietse, die samen met Anouk het bedrijf runt. Dus dat komt heel mooi samen in wat qua natuur toch ook een gebied is dat zich erop laat voorstaan. Dat de weidevogels nog steeds toch, hoezeer het onder druk staat, moeten worden gekoesterd. De grutto is een begrip,
0: ja.
1: Maar de tureluurs, de schollexters, noem ze maar op. De veldleeuwerik, die misschien toch wel weer eens hier en daar te horen valt. Dat is gewoon heel bijzonder. Maar dat is dus de boerderij Rodenburg, waar om 10:00 de opening plaatsvindt. Ons voorzitter Koos Karsten samen met burgemeester Noordermeer van de gemeente Midden-Delfland, van acte de présence geven. En dat moet een opening zijn voor een dag vol met activiteiten.
0: Ja.
1: Voor, uh, van 8 tot 88, om het zo eens te zeggen. En onder de 8 natuurlijk, idem dito. Maar dat klinkt heel mooi, van jong en oud.
0: Ja.
1: Ik wil ook zeggen.
0: Er zit één hele speciale activiteit in waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Dat is een stilte drum party.
1: Oké.
0: Denk ik, wat is nou een stilte drum sessie?
1: Ja,
0: Dan heb je een trommel zonder trommelvel of zo.
1: Dat schijnt, want ik moet eerlijk bekennen dat ik het eigenlijk alleen maar op papier heb meegemaakt. Ik heb het nog nooit in de praktijk gezien, maar ik heb begrepen dat het dus met koptelefoons. Maar de details moet ik je echt schuldig blijven.
0: Nee, maar ik vind het wel heel spannend staan zo, een stilte drum.
1: Ja.
0: Bij drums denk je aan een hoop herrie, een hoop trommelslagen. Denk ik ook.
1: Ja, maar ik denk inderdaad dat dit... hier gaat de techniek denk ik ook een rol bij spelen. Want op zo'n boerderij met heel veel dieren en heel veel mensen, op die dag hopen wij dus ook, moet je niet te veel, moet je de oren niet teisteren, zal ik maar zeggen.
0: Nee,
1: daar is over nagedacht. Lisa, onze onvolprezen Lisa, die met een x-aantal mensen weer deze dag heeft georganiseerd, die heeft daar goed over nagedacht. Dus dat...
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld een andere activiteit die daar is een microscopie workshop van Rob van Ness uit Delft. En dan kun je eigenlijk aan de hand van bepaalde foto's prachtige beelden tevoorschijn toveren. Mm. Nou, daar kun je ook aan meedoen. Er is natuurlijk muziek. Wat dat betreft hopen we echt ook met een streekwinkel en onze kraampjes, een achttal kraampjes die er zijn, zoals die van onze eigen vereniging, waar je terecht kunt voor fiets- en wandelroutes. Jouw collega is van harte welkom, wil ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Want daar zijn we als vereniging, staan we toch wel bekend om. We hebben een actieve groep vrijwilligers die fiets- en wandelroutes uitzetten. En die geven wij natuurlijk online uit, maar ook op papier. En die liggen daar om mee te nemen.
0: Ja. Nou is er natuurlijk, want we hadden het net over de boerderij Rodenburg. Er is nog een boerderij waar je een rondleiding kan krijgen door een echte antieke boerderij.
1: Ja. Dat is Hoeve Buitenlust.
0: Ja.
1: Daar is de boer die echt op hoge leeftijd is. Maar voor deze gelegenheid gasten van ons, zeg maar bezoekers van ons, en dan moeten ze zich wel van aanmelden. Want het zijn twee of drie groepen die hij graag meeneemt om echt zijn oude rijtuigen, lantaarns, echt te laten zien die hij heeft verzameld in de loop van de jaren. En het is eigenlijk een onbekende plek, locatie. Maar voor deze keer kun je daar eens gewoon je ogen te kijken geven, om het zo te zeggen.
0: Ja, en boerderij Abbestede, die opent de deuren voor rondleidingen door een karakteristieke 17e-eeuwse boerderij.
1: Ja, daar ben je vanaf is een x-aantal rondleidingen. Van buiten is voor heel veel mensen die bij wijze van spreken vanuit Delft richting Schipluiden en verder Maasland, want het is een bekende mooie fietsroute, de boerderij passeren. We kunnen hem van buiten natuurlijk altijd bewonderen, maar je kunt nu een keer mee naar binnen om en een toelichting krijgen van gidsen van ons.
0: Ja, dus als je nou...
1: Van de ABC moet ik zeggen, natuurlijk. Want die hebben hun mensen klaarstaan om bezoekers... tot in de puntjes te vertellen over deze boerderij.
0: Ja, dan kan je Schipluiden ook nog plukken?
1: Ja. Nou, in het dorp zelf, is de pluktuin Schipluiden. Zo heet hij. Maar vooral in het hart van zeg maar het Midden-Delfland gebied. De gemeente Midden-Delfland en het gebied Midden-Delfland. De verwarring is soms inderdaad gewoon duidelijk te merken. Maar het klopt dat Schipluiden is een beetje in het hart van het gebied. En de pluktuin Schipluiden, Nou, dat is in een luttel aantal jaren door een grote groep enthousiaste vrijwilligers uitgegroeid tot echt een trekpleister. En zij organiseren allerlei activiteiten volgende week zaterdag. Voor kinderen, voor ouderen, schilderen, tekenen, fotografieworkshops. Je kan er picknicken. Het is denk ik nog te vroeg om te plukken. Want laten we wel zijn, het weer is een beetje omgeslagen nadat we eerst hoge temperaturen hebben genoten. Maar het is wat nattig geweest. Maar niettemin, als ze geplukt kan worden, dan is daar de gelegenheid toe. De plukters, Schipluiden, doen. En als je daar ietsje verderop, meer langs het water, ik had het er al over, dat je Middelfland is ook blauw, is de jachthaven Schipluiden ook, hij heeft open huis.
0: Oké.
1: Daar ben je van harte welkom om gewoon eens even een beetje rond te kijken. En de jachthaven-eigenaar wil je graag alle informatie geven. En op het terrein van de jachthaven is dus ook een beeldengalerij. En misschien zeg ik het, het is meer keramische keramiek wat je daar kunt bewonderen. Van Antoinette, die daar haar galerij heeft.
0: Ja, ja.
1: Twee vliegen in één klap, zeg je dan.
0: Ja. En dan ga je gewoon nog een klein stukje verder fietsen en dan kom je in het woud en dan kan je daar lekker aanschuiven aan de koffietafel.
1: Ja, zeker, zeker. Nee, maar ik mag je één ding natuurlijk niet overslaan. Er is nog het museum, het tramstation, waar een verlengde tentoonstelling is over adellijke huizen in kastelen en adellijke huizen in Midden-Delfland. Want ja, het heeft ooit een Keneburg gehad. Nou, het woord burg slaat op eigenlijk op een kasteel. En in het museum kun je daar meer over te weten komen. En mogelijk ook zelfs een boek aanschaffen. Want Jacques Moerman, historicus, bekend heeft met samen met de historische vereniging Westland enige tijd geleden een boek daarover uitgegeven. Nou, in het museum kun je daar vast, als je daar belangstelling voor hebt, een boek aanschaffen. Maar ook de tentoonstelling dus in het museum. Een heel leuk, aardig museum in een oud tramhuis. Tramstation heet het niet voor niets.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is een beetje een compleet beeld, hopen we te geven, van wat, zeg maar, Midden-Delfland aan cultuur, natuur die agrarische achtergrond. Want bij boerderij Rodenburg, bij Sietse en Anouk kun je zeker daar aan je trekken komen.
0: Het was het tramstation van de WSM, de Westlandse Stoomtrammaatschappij.
1: Ja, zeker. Heb je hem nog gekend? Of,
0: Nou, niet als stoomtram, wel als de gele bussen.
1: Ja, dat is inderdaad lange tijd geleden. Inmiddels rijden de elektrische bussen.
0: Ja.
1: Of op gas, dat om het even.
0: Ja, dat ging. Ik ging altijd met mijn broer naar mijn werk en dan moesten we op de bus wachten. En dan hoopten wij altijd dat de WSM eerder was als de HTM, want die zaten veel lekkerder.
1: Oh, nou, daar kan ik me iets bij voorstellen.
0: Ja.
1: Ja, een van de dingen, zeker met dat mooie weer, wat een leuke activiteit is, Sietse en zijn vader Henk, mag ik aannemen, die verzorgen ook weidevogelsafaris. Dat klinkt natuurlijk hartstikke aantrekkelijk. Je gaat op een mooie kar het land in en krijgt uitleg over de weidevogels. Want ja, dat is ook natuurlijk gelukkig nog een troef in het gebied. De weidevogels. Er zijn weidevogelboeren. En Sietse is er dus één van. En kan er echt ontzettend enthousiast, hele leuke gast over vertellen. Okay. Vader evenzeer natuurlijk. Maar nou ja, zo kom je volgens mij de dag fietsen.
0: Ja, die kan je wel doorkomen.
1: Ja,
0: is het ook allemaal nog makkelijk na te lezen op een website?
1: Ja, onze website www.middendelflandvereniging.nl. Daar vind je alle informatie terug. Voor sommige activiteiten, zoals bijvoorbeeld die rondleiding met Kees van 't Hoog in Hoeve-Buitelis, AUB, toch je aanmelden.
0: Ja.
1: Voor Hoeve Albestee, boerderij Albestee, hoeft dat niet. Maar er zijn drie verschillende rondleidingen. Maar al die details lees je op de website. Die is tot in de punten en commas helemaal verzorgd. En daar kun je alles teruglezen en voorbereiden dus.
0: Ja, nou bedankt voor alle informatie in ieder geval. Ik wens jullie een hele mooie Midden-Delfland-dag volgende week. En ik zeg tot de volgende keer.
1: Oké, dank je, John.
0: Ja,
1: zaterdag nog.
0: Dank je.

0: Nou, we gaan een beetje improviseren, maar dan lukt het toch nog wel om even Suzanne te spreken, denk ik. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij wilde het even hebben over de archeologiedagen. Want bij het museum is er geloof ik maar één. Maar het is eigenlijk 3, hè? 19 tot en met 21.
1: Ja, klopt. Maar dat zijn de Nationale Archeologiedagen. Dat is in heel Nederland. Wij doen alleen mee op de 20e, de zaterdag.
0: Ja, en dan, hoe zullen we dat zeggen? Dan mag je wat je gevonden hebt, mag je komen laten bekijken. Zeggen we dat goed?
1: Ja, dat klopt.
0: Jip en Janneke taal?
1: Ja, nee, als je iets moois hebt gevonden, een archeologische vondst, hè, zoals we dat noemen, dan kun je dat laten zien bij een echte archeoloog. En die gaat dan vertellen wat het is. En is het een heel bijzonder verhaal, hè? Want we gaan ook even doorvragen van, hoe was het dan om zoiets te vinden? Iets bijzonders, of misschien is het juist helemaal niet bijzonder, maar daarom misschien wel heel erg leuk. En hoe voelt dat dan, hè, als je opeens een vondst doet, als je zelf iets vindt? Misschien zijn er nog wel andere dingen die op zijn gevallen. Nou, daar zijn we ook naar op zoek.
0: En is dit de eerste keer dat jullie dit doen?
1: Dit is wel de eerste keer dat Museum Vlaardingen op deze manier aan mensen vraagt om bijzondere objecten te laten zien. Ja, klopt.
0: Nou, dat is dus ook nog spannend hoeveel mensen daar wel niet op afkomen.
1: Ja, nou, dat is het zeker. En wie weet, hè, want we doen dit samen met het bouwhistorisch en archeologisch depot van de gemeente Vlaardingen. En het is natuurlijk heel spannend om ook te zien hoeveel mensen eigenlijk al iets hebben gevonden in Vlaardingen überhaupt. Dus we zijn heel benieuwd wat daar uitkomt.
0: Nou vinden kinderen dat ook over het algemeen erg leuk om in die bodem te spitten en iets te vinden.
1: Ja.
0: Dus die kan je denk ik wel in grote getalen verwachten.
1: Nou ja, misschien wel. En er zijn zeker ook kinderen die wel eens wat komen laten zien. Dus het zou best wel eens kunnen.
0: Ja. En dan is het misschien wel zielig als daar een archeoloog zegt, joh, het is helemaal niks bijzonders.
1: Ja, maar we gaan natuurlijk niet zeggen, het is helemaal niks bijzonders. Want kijk, het leuke is dat ook bij wijze van spreken de archeologische vondsten, laat ik het zeggen, van de toekomst. Hè, ook al zijn ze natuurlijk al het verleden, want iets van 20 jaar oud is natuurlijk ook, kan ook al iets bijzonders vertellen.
0: Ja. En is het een archeoloog die uit Vlaardingen komt, die dat beoordeelt? Of hier uit de regio?
1: Want we werken dus ook samen met het archeologisch depot en de archeologische dienst. Dus we hebben een Vlaardingse archeoloog zitten. En ik ben er zelf ook bij aanwezig. En dan hebben we ook nog iemand van de Portable Antiquities of the Netherlands, zoals dat heet. En dat is de PAN, afgekort. En zij proberen juist alle vondsten uit Nederland ook op een kaart te laten zien online. Hè. Dat is een website, een speciale website voor archeologische vondsten. En die zijn ook aanwezig om die vondsten dan een plekje te geven op het internet.
0: Ja, want er komt dan ook eventueel nog een speciale expositie, hè? Vlaardingers vinden.
1: Sowieso. We zijn bezig met de tentoonstelling Vlaardingers vinden. En die tentoonstelling die gaat open waarschijnlijk half oktober. De exacte datum hebben we nog niet. Maar in die tentoonstelling willen we het archeologische verhaal en ook de geschiedenis van Vlaardingen opnieuw vertellen. En we willen het dus ook voor een deel laten vertellen door die Vlaardingers die dus objecten hebben gevonden.
0: Ja.
1: En dat kan een echte archeoloog zijn van vroeger. Het kan zelfs iemand zijn waarvan we het verhaal ooit hebben opgeschreven, heel lang geleden. Hè, want er zijn ook vondsten van 50 jaar oud. Maar ook juist die Vlaardinger van nu, die misschien iets bijzonders heeft gevonden en daar iets over kan vertellen.
0: Ja. Nou zijn wij natuurlijk een streekomroep voor Vlaardingen in Schiedam. Dus als je nu zit te luisteren en je denkt, ik heb volgens mij echt iets heel leuks, maar ik woon in Schiedam. Mag dat dan?
1: Ja, dan ben je van harte welkom natuurlijk, zeker weten. En misschien heb je het wel gevonden in Vlaardingen. En woon je niet in Vlaardingen, ben je natuurlijk ook van harte welkom.
0: Ja, precies. Dus dat mag allebei wel, ja.
1: Het mag natuurlijk, want we vinden het gewoon heel leuk om te weten wat er wordt gevonden in de regio. We kunnen altijd advies geven over waar je dan ermee terecht kan.
0: Ja. Dat is dan in het museum in Vlaardingen op de Westhavenkade. Dan kom je daar aan met jouw mooie archeologische vondst en dan meld je je ergens? Of hoe gaat het dan verder?
1: Nou, we hebben bedacht dat we al een beetje bij de ingang zitten. Maar je mag gewoon gratis naar binnen. En dan kun je bij ons, je ziet ons meteen zitten, kun je je vondst komen laten zien. Daar gaan we iets over vertellen. En er is nu nog de oude archeologische tentoonstelling is nog te zien. Dus dan mogen mensen daar gewoon gratis rondkijken.
0: Ja, dus kan je ook wel weer leuk gelijk een dagje naar het verhaal. Nou, een dagje misschien niet, maar even rondkijken daar.
1: Ja, en je bent ook van harte welkom in het Archeologisch en Bouwhistorisch Depot boven de bibliotheek in Vlaardingen. Ook daar is een programma.

0: Dag.
1: Weer.
2: Komende week in het theater.
3: Ja, de komende week in het theater in de Stadsgoorzaal. Niet zo heel veel, maar wel de moeite waard om te gaan kijken. Even aan de telefoon, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, want we lopen zo'n beetje eindseizoen, hè. Maar we hebben nog een paar leuke dingen. Bijvoorbeeld de Q Big Band. En eigenlijk is het allerleukste dat je gratis mag.
4: Klopt, ja. Voor wie zondagmiddag denkt, nou hè, het is niet zo heel lekker weer. Wat kan ik eens voor leuks gaan doen? We hebben echt een superleuke binnenactiviteit met toch een zomerstintje. Je kan namelijk bij ons komen dansen. Swinging Sunday, het is een inderdaad gratis toegankelijke gezellige dansmiddag bij ons in de bovenfoyer onder begeleiding van de Q Big Band.
3: Ja, iedereen is van harte uitgenodigd, staat om gezellig langs te komen om mee te dansen. En als je daar niet van houdt, mag je ook lekker kijken vanaf de zijkant.
4: Precies, dat is natuurlijk ook altijd een optie. De bar is geopend, dus er kunnen lekker drankjes besteld worden. Nou ja, een dansje gedaan of inderdaad gewoon lekker genieten van de muziek en van de andere dansers.
3: Ja. Ik zie hier staan tango, latin, pop-invloeden. Een middag vol ritme, energie en plezier. Een big band natuurlijk, dus een lekker swingend middagje.
4: Precies.
3: Ja, en dan maar hopen dat het weer toch meewerkt, want de 20e komt ook de stadskaravaan er weer aan.
4: Klopt. Nou, volgens mij zijn de voorspellingen goed.
3: Dat wou ik net zeggen.
4: We trekken inderdaad met de stadskaravaan naar het Van Hogendorp kwartier.
3: Ja.
4: Met een bomvol festivalprogramma. We starten om 1 en we gaan gezellig door tot 5 uur. Mm-hmm. Dus kom vooral even langs als je in de buurt bent of niet. Dan ben je natuurlijk ook welkom. We gaan van alles doen. Zoals altijd is er veel muziek. Onder andere Manon Pichel, maar ook Andrea Hazes en de Blue Velvet.
3: Ja.
4: Voor de kleintjes is er ook van alles te doen. Er is bijvoorbeeld een meet and greet met Maya de Bij. Van wie we later in het seizoen ook een familievoorstelling in het theater hebben staan. In januari uit mijn hoofd gezegd. En op de dag zelf kan er al gekeken worden naar een show van Aatje Piraatje. Ook voor de kleinste. En we worden, dat is ook heel leuk om te noemen, door de hele dag heen geloodst met commentaar van onze presentator Vina Ricardo. Een comedian die we ook in seizoen 26-27 bij ons op het toneel hebben staan.
3: Kijk.
4: Ja, en ook voor de mensen die zeggen, nou, ik wil echt wel doen, want een beetje actie in de tactiek al ook. Er zijn van allerlei workshops, bijvoorbeeld, daar komen we weer op het dansen uit, belly dance, maar ook creatief.
3: Ja.
4: Fotografie.
3: Ja. En zeef drukken zie ik staan. Hallo?
4: Leuk. Ik hoop dat er veel mensen langskomen.
3: Ja, dat hopen we ook. En ik dacht dat er een wijnproeverij was, maar ik lees nog eens goed. Het is een wijkproeverij.
4: Het
3: scheelt maar één
4: ja,
3: lettertje.
4: Klopt. Ja, maar wel een heel andere invulling gelijk.
3: Ja, ja, ja.
4: Nee, dat zijn hapjes inderdaad. Door de lokale aangevuld door mensen uit de buurt. Je kan dan een strippenkaart afhalen bij het infopunt. Dat is de tuk-tuk. En met die strippenkaart kan je dan lekker gratis hapjes proeven op de wijkproeverij.
3: Ja, en dan is meestal de stadskaravaan het einde van het theaterseizoen zo'n beetje. Dus ik denk nu toch ook wel weer.
4: Ja, zo goed als inderdaad. We gaan wel richting de zomer.
3: Ja, daarom. En dan komt met de start van het nieuwe seizoen is er weer een stadskaravaan, denk ik.
4: Mm-hmm.
3: Denk of is dat nog niet bekend, of die er weer komt?
4: Sorry, wat was je vraag?
3: Ik zei nou, meestal, hij is nu voor het einde van het seizoen, maar meestal komt hij bij het begin van het seizoen komt er nog een stadskaravaan.
4: Zeker, ja.
3: En dan weer in een andere wijk.
4: Ook op de planning, die kan ik ook al wel even benoemen, namelijk op zaterdag 12 september, dus dat is inderdaad helemaal aan het begin van het nieuwe theaterseizoen. En dat is wel een hele mooie speciale editie. Die wordt namelijk gehouden in de tuin van Fonds Schiedam-Vlaardingen. Om
3: het
4: jubileumjaar en Peters Open Monumentendag te vieren.
3: Ja, ja. Nou, en die tuin van jullie buren is niet zo heel ver, want het zijn jullie buren tenslotte.

0: Klopt, ja.
1: En ze hebben best wel een ruime tuin, dus daar kan je wel wat mensen kwijt.
0: Ze hebben een prachtige tuin, prachtig pand ook, dus dat maakt het extra leuk dat het Open Monumentendag is. Dus nou, het duurt nog even.
1: Ja. Ja goed, we gaan het gewoon zien en dan mag je dat pand eens, want het is van binnen ook een heel mooi pand.
0: Absoluut, ja, heel mooi is het.
1: Ja, daarom. En voor nu bedankt en tot de volgende keer. Ja, en dan kijken we of de klokken zien dat het gewoon bijna tijd is.
2: Ja.
1: En dan gaan we afsluiten, geloof
2: dan
1: ik, denk
2: afsluiten.
1: Ik.
2: We halen het allemaal net, dus we moeten nog een beetje opschieten ook. We hebben Marco Schengardes aan de telefoon gehad. Het is een weerbericht. Wordt mooi weer. Rob van Dijk over Veruwenjo, José Rodenburg, Tai Chi op het strand. Mieke Wigmans is langs geweest over de weggeefdag en nog heel veel meer projecten. Ik heb ze niet allemaal onthouden. Helene Paalvast hebben we aan de telefoon gehad over de Midden-Delflanddag. En Suzanne Kluver over de open dag van de archeologie. En dan nog de theaters, Theater aan de Strie. Dat schoorzaal.
1: Ja, dat was het.
2: Dat was
1: bedankt
2: het
1: voor het luisteren. Iedereen hier bedankt voor het programma. Patrick, succes, want die zit al wel helemaal klaar voor zijn twee uurtjes hierna. En ik zou zeggen, ik ben er morgen weer. En voor de rest, tot volgende week. Tot dan.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2, 2. Ethisch lunch.
3: Patrick de Boer.

Dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek, hartelijk welkom. Het is weer tijd om hem te serveren, de 80's lunch. Een uur lang muziek uit de jaren 80. Ja, en dit was nog net jaren 80. Want die LP kwam dus uit in 1989 van Queen The Miracle. En het nummer was de eerste single, I Want It All. En veel fans waren blij dat de gitaar van Brian May weer vuur spuugde. Zoals hij dat ook deed in de jaren 70. En dat de synthesizers grotendeels verdwenen waren op dat album. Nou, het werd ook gelijk een hit. In ons land nummer 2 in zowel de Nederlandse top 40 als de nationale hitparade top 100. En sinds 2009 staat het ook onafgebroken in de top 2000 in de laatste editie. Die van 2025 op nummer 1363. En zo begonnen we lekker stevig. Een stevige bite voor de 80's lunch. Maar je muziek hoort uit de jaren 80. De bekende classics. Maar ook nummers die je niet of nauwelijks hoort op de radio. Of waarmee je zelfs helemaal kennis gaat maken. Want we beperken ons niet alleen tot de grote hits. Kijk ook naar wat bijvoorbeeld de tipparade heeft opgeleverd. Of mooie albumtracks. Nou, dat kan ook allemaal voorbij komen. Maar de volgende die we voor je serveren, die ken je waarschijnlijk ook wel. Want dat was het nummer waarmee Bon Jovi doorbrak in ons land. Een klassieker die werd geschreven door John Bon Jovi, Richie Sambora en Desmond Child. Nummer 1 in de Verenigde Staten. En ook dit nummer staat sinds 2009 onafgebroken in de top 2000. In de laatste editie op nummer 1114. En net zoals bij Queen met I Want It All, is ook dit een stevige. Deze uit 1986. En je mag meezingen met Bon Jovi. You Give Love a Bad Name. Shout out!

eigenlijk zijn die singles van hem een beetje twijfel of dat nou in de 70s of de 80s thuis hoort. Want eigenlijk was dit nummer al in 1977 uitgebracht. Staat op de LP Exodus. Ja, hij overleed op 11 mei 1981. Met slechts 36 jaar jong. En in 1984 was daar postuum het verzamelalbum Legends. En dat groeide uit tot het best verkochte reggae-album aller tijden. Met wereldwijd 25 miljoen verkochte exemplaren. Het werd door muziekblad Rolling Stone op nummer 46 gezet. In de lijst van de 500 greatest albums of all time. En dit nummer werd als single van dat verzamelalbum Legend uitgebracht. En zodoende staat er 1984 achter. Staat hij ook in onze muziekbibliotheek bij muziek uit de jaren 80. En kan ik hem ook draaien, Ethisch Lunch natuurlijk. Maar dit is dus eigenlijk eentje uit de jaren 70. Dit Waiting in Vain. En daarvoor, dat kwam zeker wel uit de jaren 80. 1986. Een Amerikaanse nummer 1 en ook succes in ons land voor Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. En zo gaan we lekker door met Ethisch Lunch. Dan komen we uit bij de eerste hit in Nederland van Sting als soloartiest. Hij had het nummer geschreven als een tegenhanger van het nummer Every Breath You Take dat hij schreef voor de Police. Succes in Amerika, want hij kwam ermee tot nummer 3 in de Billboard Hot 100. En in dat land, de US of A, daar is het zijn best verkochte solo-single. En dan werd het ook natuurlijk in ons land een grote hit. Nee, is het verrassende antwoord. Daar waren er iets minder over te spreken, over het album dat uitkwam als single van het solo-debuut van Sting, Dream of the Blue Turtles. Het kwam namelijk maar tot nummer 35 in de Nederlandse top 40 en nummer 38 in de nationale hitparade. Dus het was niet een hele grote hit. Maar staat natuurlijk wel op de verzamelaars. En het is een prima nummer. Dus met alle liefde en plezier draaien we ook die minder grote hit van Sting in de Ethisch Lunch. Zijn eerste succes uit 1985. If you love somebody, set them free.

Ja, een mooi stukje muziek van de House Martins in de 80s Lunch uit 1986. Think for a minute. Uit Hull kwamen de mannen. De band die in 1983 werd opgericht en bestond uit Paul Heaton, zang, Stan Cullimore, gitaar, Ted Key, bas en Chris Lang, drums. En Ted Key zou later worden vervangen door Norman Cook. En die kennen we. Want die ging in de jaren 90 onder allerlei dancevermommingen schuil. Maar je kent hem waarschijnlijk het beste als Fatboy Slim. En dit nummer was de opvolger van de hit Happy Hour. Dat was een nummer waarmee ze ook in Nederland de hitparade haalden. Dit Think for a Minute werd een top 20 hit in Engeland, maar bleef in ons land te steken in de tipparade. Maar dat is leuk van de Ethisch Lunch. Ook dit soort muziekjes kan ik daarin draaien. En dat draai ik dan ook met veel liefde en plezier. Want het is hartstikke mooi. Ja, ik tenminste, ik vond het een mooi liedje, toch? 1986 was het jaar. Had ik al gezegd, volgens mij. En daarvoor Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Was zijn eerste hit in 1985. Ja, dus maar heel bescheiden, hè? De Nederlandse hitparade. 35 in de top 40 en 38 in de nationale hitparade. Nou, niet om te zeggen no. Maar ja, nummer 3 in Amerika, dus all the way laughing to the bank. Kan mij het schelen. We vinden ze taai leuk. Ja, zo is het ook wel weer. En zou natuurlijk goed komen, hè? Met de carrière van Sting, want dat eerste album werd ook al gelijk een groot succes. The Dream of the Blue Turtles. En dat is ook een fantastische LP waar heel veel verschillende soorten muziek op staan. Nou, voor de House Martins gingen we naar Hull. Gaan we nu naar Londen. Dan komen we een Britse groep tegen waar we nu muziek van gaan draaien. Uit het zuiden van de hoofdstad komen ze. Met zangeressen Lorraine McIntosh en Heather Austin. Eén hit hadden ze in 1985 en dat was deze voor The Cool Notes, Spend the Night.

0: Een hip-hop single met een boodschap. 1984. Grandmaster Flash en Grandmaster Mel Mel en White Lines Don't Do It.
1: 2.
0: Hij verzag het al in 1984, hè, alle problemen die er zijn rondom de White Lines. Hè, die je dan allemaal kunt hebben. Ja, deze groep werd in 1978 gevormd in de Bronx. Grandmaster Flash. Ik ben in januari 1958 geboren als Joseph Settler. Nieuwjaarsdagjarig. En Mel Mel, dat is de rapper die op 15 mei 1961 werd geboren als Melvin Glover. En in de tekst wordt gewaarschuwd voor drugs, de gevaren van het gebruiken en de smokkel en alles wat daarmee samenhangt. Het vooral in Engeland een grote hit. In ons land haalde het de hitparade. In ons land bleef stekende tipparade. Alweer. Het zou later nog gecoverd worden. Dat is ook een bijzondere versie door Duran Duran. Ja, 1995 deden ze het. Maar dat had niet de impact van Grandmaster Flash en Mel Mel in 1984. En daarvoor uit 1985 de Cool Notes en Spend the Night. Je luistert naar Streekomroep 2. Dat is de omroep voor Schiedam en Vlaardingen. Of Vlaardingen en Schiedam, net waar je de klemtoon maar legt. En tot 1 uur vanmiddag is dit de ethisch lunch met muziek uit de jaren 80. Dat is een periode dat er ook nog muziek uitkwam van ABBA. Maar toen die groep eind 1982 in een creatieve crisis verkeerde, kwamen geen platen meer uit. Besloot één van de zangeressen, Frida, als die met het donkere haar, om een solo-carrière te beginnen. En dat resulteerde in 1982 in de door Phil Collins geproduceerde LP Something's Going On. En dat leverde ook een grote hit op met I Know There's Something Going On. En met deze single, die eigenlijk vergeten is, die je bijna nooit meer hoort, maar waarmee ze wel haar tweede hit in Nederland scoorde. En dan is het een klein hitje geweest, denk je dan. Nee, top 10 gewoon dit. En waarom je het nooit meer hoort, geen idee. Het zal wel niet op de verzamelaar staan. Kijken de muzieksamenstellers daarnaar. Ja, afhankelijk bedoeld voor Donna Summer. Hallo. Dat is ook geschreven door twee van de grote discohelden, Giorgio Moroder en Pete Ballot. Het waren de mannen die heel veel schreven voor Donna Summer en haar tot grote hoogte brachten. De Queen of Disco. Maar goed, het ging dus niet naar Donna Summer. Het ging naar de zangeres van ABBA, die solo ging. Frida. En van haar die vergeten tweede hit. Komt uit 1982. To Turn the Stone.

Even onze fenomeen in Nederland uit de jaren 80. Vanessa. En Broken Glass. Ze trainen uit 1984. Het is een van de laatste hits die ze scoorde. Nou ja, hits, het bleef steken de tipperaders. De zangeres die op 25 juli 1951 werd geboren als Connie Witteman. En als Connie Zuiver al in 1972 een Nederlandstalig liedje had opgenomen. Maar vanaf 1981 was er het succes onder de artiestennaam Vanessa. En niet alleen vanwege de zangkwaliteit, zullen we maar zeggen. Broken Glass heette deze uit 1984. Dan hoorden we een andere dame, Frida. En To Turn the Stone, dat kwam uit 1982. En was de tweede single, die kwam van de LP Something's Going On, geproduceerd door Phil Collins. Dat hoor je met name in het titelstuk, I Know There's Something Going On. Daar stonden de lekkere drums van Phil Collins ook weer centraal. Kort voor één, en dan gaan we naar de laatste drie. En de eerste van die drie is de eerste single die kwam van het album van Paul McCartney, Tug of War. Paul McCartney kreeg de inspiratie voor dit nummer toen hij komiek Spike Milligan hoorde zeggen dat je zowel de zwarte als de witte toetsen moet bespelen om harmonie te maken. En zo is het ook. Nou, hij vroeg en kreeg hulp van Stevie Wonder. En het werd een groot succes wereldwijd. Nummer 1 hit in Engeland en Amerika. En in ons land kwam het op nummer 3 in de Nederlandse top 40. En daarmee is het toch wel een classic uit de 80's, hoewel ja, die niet zoveel op de verzamelaar staat. Het antiracisme lied van Paul McCartney en Stevie Wonder uit 1982. Ebony and Ivory.

De derde en laatste uit het laatste kwartier van de Ethisch Lunch. Het is uit 1986. Isley, Jasper Isley, zijn door de APK-keuring gekomen. En mogen onderweg met de Caravan of Love. Het trio dat werd gevormd door de broers Ernie en Marvin Isley van de Isley Brothers en hun zwager Chris Jasper. En dit was hun enige hit. En het vervelende is dat het eigenlijk een nog grotere hit zou worden in een prachtige a cappella versie van een band die we eerder hoorden in de Ethisch Lunch, de House Martins. Ja, die Caravan was nog mooier. Hij zou ook nog een keer draaien in de Ethisch Lunch, als die al niet een keer voorbij is gekomen. Daarvoor Cheap Trick, If You Want My Love uit 1982. Dat is de band die wij vooral kennen van hun 70s classic I Want You To Want Me. Maar met dit nummer scoorden ze ook in de jaren 80 nog een hit. Kwam van hun zesde album One on One. Met een hit in 1982. En daarvoor ook uit 1982. Paul McCartney en Stevie Wonder, Ebony en Ivory. De witte en de zwarte toetsen die je nodig hebt op een piano of een keyboard om een mooie melodie te maken. Zo is het maar net. En daarmee zit het erop. En is de Ethisch Lunch weer voor je geserveerd. Ik heb met veel plezier weer voor je samengesteld, gepresenteerd en uitgeserveerd. En zometeen na 1 uur muziek uit de bibliotheek van 2, hoor je tot 6 uur vanavond. Dan begint de avondprogrammering. En het spoorboekje kun je volgen op onze website. Daar kun je trouwens ook al het nieuws vinden uit de Vlaardingen en Schiedam. www.ditis2.nl. En 2 schrijf je

Het woord, dus TWEE. Dus www.ditis2.nl, daar kun je het allemaal op volgen. Daar is mij niks anders dan je nog een fijne zaterdag toe te wensen. Veel plezier met de muziek straks. En IJzerweer en Dienen serveer ik graag volgende week zaterdag weer een nieuwe ethisch lunch voor je. Ook dan weer op de zender 2 te horen van 12 tot 1 uur. Fijne zaterdag nog. Hoi.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Van Brienoordbrug 10 minuten vertraging. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum 6 kilometer file met 40 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd met 5 voertuigen. Ze zijn aan het bergen. Daarvoor zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Everybody get up.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd.

0: Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten.

0: De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Treedt langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere

0: actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Na aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hartelijk welkom, dames en heren, bij weer een aflevering. Zo, ik sla gelijk de microfoon eraf. Van Praatje Pot. Zo, even erbij komen. Rondom de knoppen zit Bart Zandstra en mijn naam is Roel Pot. En samen gaan we proberen de eindstreep te halen. En die ligt over, nou, pak een beetje 2 uur, hè?
1: Ja.
0: Ja, zoiets, ja. Dus Bart heeft weer allemaal nieuwe knopjes. Is er weer heel erg blij mee. Ga je nog mee spelen vandaag of ben je vandaag...
1: Ik denk dat ik vandaag lekker neutraal hou.
0: Oh, het is vandaag neutraal. Dat kan. Helaas ik niet. Ik zal wel weer met de nodige flauwigheden komen. En allerlei zin en onzin waar je werkelijk niet op zit te wachten. Maar goed, ik ben er nou toch, dus laat ik het dan maar eruit platen. Dus kijk je nog ergens naar uit? Een bepaald iets, een bepaald muziekje, een bepaalde...
1: De diefstal.
0: Sorry?
1: De diefstal.
0: Ah ja, de diefstal. Nou, ik ben heel benieuwd wat er gestolen is. Dus, maar goed, dat zien we altijd in het eerste uur en in de tweede uur. Want ik kom in beide uren terug. Wit en nog heel veel lekkere muziek. Wat dacht u van deze?

0: Bart, laten we maar gelijk beginnen. Twee napers waren bij de bushalte. Er gaat er één met de bus. Hoeveel bleven er over?
1: Nul.
0: Juist, heel goed, ja, want het zijn...
1: Ja, dat is een goeie.
0: Ja, napers. Dus dan... Ik had het al voor gezegd. Ik denk, heb hem in één keer goed. En dan toch op de laatste, net in de bocht, pakt hij hem, laat hij toen nog even onderuit. Dat is wel lekker, zeg. We hebben lekker verzoekjes, heel veel verzoekjes. Verdacht u van deze? Die is van Gerard Hoof. Hey Jude van de Beatles.
2: Hey.

0: tijdje geleden is een nieuwe LP uitgekomen van Paul McCartney.
1: Ja.
0: Heb je hem al gehoord?
1: Nee, ik heb hem niet gehoord. Maar ik heb wel gelezen dat een station ergens een nummer draaide... wat compleet AI gegenereerd was. Ja, dat hadden ze niet in de gaten, in eerste instantie.
0: Ja, was in Scandinavië of zo, een paar weken geleden. Inderdaad, ja. Gewoon niet doorhebben. Nee. Ik hoorde op de radio ergens twee nummers. Ik vond het wel aardig, maar... Maar ja, dan ben ik wel een Paul McCartney-fan. Dus ik ga dan nog eventjes... zo'n grote fan ben ik ook nog niet. Anders had ik het al lang geluisterd. Maar goed, druk gehad. Laten we het daar maar op houden. Weer een verzoekje. Dit maar van Willem Achterberg. Why me? Christofferson. Zo.
1: Koud, hè?

0: Ja, dames en heren, we gaan terug in de tijd. 1971. Gaan we alleen even kijken of er leuke dingen waren. Dat vind ik wel leuk. Trouwens, 1971, toen werd in Amerika, tenminste in de Verenigde Staten, wordt de reclame voor sigaretten op televisie al verboden. Ik dacht dat veel later, ja. Nou ja, België had ook pech, want er werd de BTW ingevoerd in 1971. Ik weet niet of ze daar heel erg op zaten te wachten. Ik ga kijken of er nog hele leuke dingen zijn. Er gebeurt eigenlijk weinig leuke dingen in de wereld. Er gebeuren wel heel veel leuke dingen, maar er wordt nooit zo op. Altijd worden rampen en vervelende dingen worden opgezet. Hier, astronaut Alan Shepard wandelt op de maan. Daar is hij ook niet zomaar gekomen. Nee. Je denkt niet, ik ga 's morgens de deur uit. Nou, ik ben zo terug, schat. En dan wandel je op de maan.
1: Dat je daar wel wat langer voor nodig hebt.
0: Juist, er zit een heel verhaal achter. Dat is duidelijk, ja. Oh, wat wel heel erg was, weet je nog, polio.
1: Ja.
0: In Staphorst of zoiets dergelijks had je toen die polio. Dat was ook verschrikkelijk, zeg. Allemaal daar in 1971. Leuk, hè? Dan ga je op leuke dingen zoeken en ik kom alleen maar ellende tegen.
1: Ja.
0: Nou, dan nog wel één ding leuk ding. Het eerste exemplaar van het muziekblad Oor verschijnt.
1: Okay.
0: Dat is wel leuk, hè? Dat is ons als muziekliefhebbers.
1: Daar had jij wel oren naar.
0: Ik had er enorme oren naar. Ze staan er nog zo. Wij gaan naar een week 1934 en in de boeken...
1: Week 1934?
0: Week 34 en dat staat in de boeken 21 augustus 1971. We hebben hem al eerder gedraaid. Borrequito van Perret, die stond toen op nummer 1. Op 2, Manuela van Jacques Herp.
1: Die is de afgelopen tijd 80 jaar geworden, hè?
0: Ja, nog gefeliciteerd. Het is 3 weken terug of 4 weken. Maar we zijn er nog wel blij mee nog steeds. En Pour une flirt... Avec moi van Michel Delpech.

0: Manuela. Manuela.
1: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.

0: dierendiefstal. Bart, die zit al de hele tijd zit hij op zijn stoeltje te wippen. Want hij had iets te vertellen over de diefstal van... Moeten we hem eerst draaien? Of,
1: ja, we gaan eerst het origineel draaien.
0: Ja, maar wil je nu al kwijt wat je kwijt wou? Of doe je dat in 2 uur?
1: Ja, doe ik liever in 2 uur. Is misschien iets leuker.
0: Ja, ik weet het
1: is het verrassender.
0: Ja, jij zit zo te wippen. Dus ik denk, ik ga echt niet in jouw vrouwwater zitten. Dus, nou, we gaan even terug in de tijd. 1949. Max van Praag. Als de klok van Arnhem-Muiden.

0: Zo, dat was echt wel een oudje, hè, deze.
1: Zeker oud. Ja.
0: Zo, die was zo oud dat hij bijna weer terugkomt.
1: Die was nog, denk ik, op 78 toerenplaat uitgebracht.
0: Serieus zo oud?
1: Ja.
0: Oh. Zo, dames en heren, is nu tijd voor een plaatje voor mezelf. Een plaatje voor mezelf in ieder geval. En we hebben hem al eerder gedraaid de afgelopen weken, maar ik vind het zo'n leuke plaat. En hij stond op mijn lijstje, want ik maak soms hele lijstjes van weken met plaatjes van mezelf. Er schiet weer eentje erbinnen. Ik denk, ja, ik ga hem er toch niet afhalen. Those Were The Days van Mary Hopkin.

0: ik weet niet of ik dat tegen jou verteld had, maar toen Grease uitkwam,
1: ja,
0: als je nog een hoofdrol speelde naast, weet je ook weer, naast John Travolta, Jeff nog iets, Jeff Dunway geloof ik heette die jongen, en die kon geen woord uitbrengen als die naast Olivia Newton-John stond. Die was zo verliefd op die vrouw dat hij helemaal dichtklapte. Dat duurde echt heel lang voordat hij een beetje kon spelen als zij in de buurt was. En aan de rand is hij ook getrouwd met de zus van Olivia Newton-John. Dus hij dacht, als ik Olijfje niet kan krijgen, dan gaan we voor de second best. Dat is wel een mooi verhaal eigenlijk. Dat je zo verliefd bent of zo onder de indruk van iemand bent, dat als je naast staat alleen maar kan zeggen...
1: Ja. En had je zeker ILO ook nog. Daar was hij ook zeker gek op.
0: Wie?
1: ILO.
0: ILO, Electric Light Orchestra.
1: Ja.
0: Was hij daar gek op?
1: Anders had ze toch niet gezongen Xanadu.
0: Oh, op zo'n manier. Ja, nou, maar zij was er niet gek op. Jeff Dunaway was gek op Olivia Newton-John. Ja, oh, jij maakt... het bruggetje ontging me. Neem je niet kwalijk. Maar we gaan hem wel draaien. Xanadu. Olivia Newton-John en de Electric Light Orchestra. Sorry, Bart, ik had hem even niet mee. Nee.

Ja, ik ben altijd in de war. Ik zag staan Champagne. En toen dacht ik, oh ja, dat is die Nederlandse band. Maar dan ga ik eens even goed kijken op Wikipedia. En blijk je ze gewoon allebei te hebben. Je had de Amerikaanse band Champagne. En dat schreef je met P-A-I-G-N aan het einde. Ja. Of net als Champagne. En dat was de Nederlandse band. Dus deze heb ik jarenlang toegekend aan de Nederlandse band. Terwijl dat van de Amerikaanse band was. Dan denkt u, waar heeft hij het over? Nou, over dit nummer. How about us?

0: Bart, jij hebt weer een plaat klaargezet van Perez Prado.
1: Ja.
0: En iedereen weet dat we natuurlijk gaan naar Mambo del Politecnico gaan we draaien. Of zoiets.
1: Ja,
0: waarom? En dan moeten de mensen thuis rijden natuurlijk bij welke commercial dat gebruikt werd, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Vind je het heel erg als ik dan even wegloop? Want dat mag jij even doen. Dus laten we eerst de plaat draaien en dan mag jij het aankondigen wie het was. Tot straks.

0: dit was de commercial voor ABN AMRO Bank.
1: Zo, dames en heren, het eerste uur is lekker voorbijgevlogen. We zitten nog net zo fris als 10 minuten geleden. Dat gevoel
0: goed,
1: heb ik dan.
0: Ja, goed, hè?
1: Ja, dat vind ik wel lekker.
0: Wat dat betreft, de airco in de studio is wel lekker.
1: Ja, alleen mijn toepetje klappert een beetje. Dat is wel even jammer. Ik zit precies onder dat dingetje daar. Dus als je wat hoort, dan is het weet u in ieder geval dat mijn haar lekker heen en weer gaat. Wat doen we? Chocomel, cappuccino?
0: Ja, doe maar een cappuccino.
1: Oh, wat doen we? Doe maar, weet je wel. Oké, ik loop wel even naar de keuken. Dan laat ik u achter met het nieuws. Tot zo.

Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar 2.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. Krejcikova schreef eerder al in Wimbledon een Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: zo. Ik heb mijn lippen verbrand aan die cappuccino. Je verwacht dat niet.
1: Dat kan lastig zijn.
0: Ja, dat is... Maar gelukkig hebben we muziek. En dan kan ik er even lekker bruik komen. Overdrijf zo'n vak. Nou, Percy Sledge, als jij even de boel doorzingt. Niet te lang als het kan. En dan zijn we zo weer terug met een verzoekje. Een verzoekje.

Ik had het al beloofd. Het is een verzoekje en we gaan het doen in gestrekte draf. Hij is van Jan Schoonewoord en de Rubettes. Oh, daar was ik enorme fan van. Sugar Baby Love.

0: Ja, want het, jij zei het, de castraten van Sugar, van de Rubettes. De Bee Gees, hè, die waren dat natuurlijk ook. Maar er was eigenlijk die ene voor... Ik weet niet meer wie dat was. De man die vooraan stond, die heeft het nummer helemaal niet gezongen. Dat was een De Pol of zoiets dergelijks.
1: Oh.
0: Waarom zoek ik dat dan niet gewoon even op?
2: Ja, ja, dat was toch bij Boney M ook zo.
0: Boney M, die hebben nog nooit zelf gezongen. Dat waren... nee, dat weet die goos ook weer. Die bleef ook weer aan de gang gaan.
2: Frank...
0: Onderlinde, van der Linde. Nee, joh, ik weet het niet. Hoe heet die jongen ook weer? Zo, we zitten wel in de Alzheimer-light-fase vandaag. Nou, laten we dan maar gewoon de muziek draaien van Karin Hollande. Swing Your Daddy.

0: Nou, in het kader van totale onzin dacht ik, weet je wat, ik ga kijken of ik nog een dingetje kan vinden voor jou. Een flauw raadseltje. Even kijken. Wat is geel en je kan het niet zien?
1: Geen idee.
0: Een pak vla, maar dan om de hoek. Je moet er maar op komen. En iemand gaat het ook op het internet zetten. En nog erger, er is iemand die dat leest en voor gaat lezen. Jongens. Echt, het is niveau... het is bruin en staat om doel. Nee, ik ga hem niet eens zeggen. We gaan lekker verder met een lekker plaatje. Wat dacht je? Donna Summer. Ja, met dit weer.

0: Ja, dan gaan we verder met twee plaatsen van één artiest. En dan heb ik uitgekozen de Guys and Dolls. Ken die nog, de Guys and Dolls?
1: Ja, zeker. En daaruit zijn nog Grant en Forsyth.
0: Ja, daar heb ik nog wel eens voor gewerkt. Grant en Forsyth. Zo, die meid die was knap. Ja. Echt een hele mooie vrouw was dat. Die gozer liep heel erg met een föhn in zijn haar. Maar dat was... wie was dat ook weer? Weet je, hey, ook weer Dominic. Ja, Dominic Grant, volgens mij. Ja, natuurlijk, ja, Grant en Forsyth. Zo, hallo. Ja, nou goed dat ik het weet. Zij heette Julie. Julie, dat was niet het nummer, maar dat waren ze wel inderdaad. Even kijken hoor. Maar trouwens, voordat hij ging samenwerken met Grant en Forsyth, volgens mij waren er twee anderen. Die gingen als Duo Dollar verder. Ja, dat is waar, ja. Duo Dollar, ja. En in 1980 verhuisde de band naar Nederland. Nadat ze al jaren in 1974 opgericht waren. Dus na, wat is dat, 6 jaar gingen ze van Nederland. En toen, ja, toen bleven Grant en Forsyth bleven eigenlijk over in 1985. En daar hebben ze nog heel veel leuke dingen mee gedaan.
1: Zeker weten.
0: Even kijken hoor. Ik zit nog te denken. Hebben die ook nog eens iets... nee, hè? We kennen ze allemaal. Yoma World natuurlijk. Ja, ja. Nou, ga ik eens even kijken welke ik nou uitgekozen heb. Even kijken hoor. Ja, You're My World natuurlijk, maar ook een hele mooie. Angel of the Morning.
2: You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every...

0: Oh, jij had het er net over de zanger van Boney M.
1: Ja.
0: Ja, en we gaan wat draaien van Boney M. Nou, is dat leuk of is dat niet leuk? Het is ook nog puur toeval, hè? Het grappige, het werd een Duitse groep, staat het in Wikipedia. Want die meiden kwamen geloof ik uit Duitsland. Maar, hoe heet het nou? Die gozer, die was gewoon... Frank Farian. Juist. Dat was de producer. Die heeft heel veel van die dingen geproduceerd... die helemaal niet echt waren. Dus mensen gingen zingen, maar... Gewoon lekker doorklikken daar zo met dat geld. Ik zit te denken, Boney M, ik heb ze laatst nog op een ding gezien op de tv. Ze werden echt gewoon uitgelachen door het Duitse publiek. Het was verschrikkelijk. Maar ik zit nog te denken hoe die leden nou waren. Want we waren eigenlijk op zoek naar Bobby Farrell, natuurlijk. En die jongen kwam volgens mij uit Rotterdam, als ik het goed heb, hoor. Of hij heeft in ieder geval wel in Rotterdam gewoond, dat weet ik wel.
1: Dat zou heel goed kunnen.
0: Ja, hij kwam van Aruba af, maar... En gek genoeg is hij in Sint-Petersburg uiteindelijk gestorven. Dat is ook raar. Wat hoe komt die jongen daar nou terecht, joh? Maar tussendoor heeft hij nog heel lang in Rotterdam heeft hij ook gewoond. Ja. Want toen was hij de... Oh ja, was daar de Soul Sound. Daar was hij ook een danser voor en host en weet ik veel allemaal. Die gozer pleurde er wat in en begon te bewegen. Dat is... maar goed. Boney M. Nou, genoeg erover. Dus, Rivers of Babylon. We hadden het al over. Laten we die er maar draaien. Bye.

0: Bart. We hebben in het eerste uur hebben wij gedraaid Max van Praag met Als de Klok van Arne Muiden.
1: Ja.
0: En gaan we nu draaien...
1: De Straatzangers. Maar ga jij eens even op Wikipedia zoeken wie dat waren. Dan gaan wij hem ondertussen even draaien.
0: Okidoki.

0: Zo, dit waren de straatzangers met... De klokvrouw en meiden. Ja, ja. En ik moest van jou opzoeken wie dat waren. Nou, ik dacht het al te herkennen. Max van Praag en Willy Alberti?
1: Juist.
0: Ongelooflijk, joh. Hoe zijn die ooit bij elkaar gekomen?
1: Goeie vraag.
0: Ja. Ze hadden nog meer hits, hè?
1: Jazeker.
0: Aan de voet van de Westertoren. En, die weet ik echt serieus. Ik kan er niet op komen. Aan het strand stil en verlaten. Aan het strand stil en verlaten. Bart, we worden oud als we dit soort ellende gewoon uit ons hoofd weten.
1: Dus, gelukkig worden we oud.
0: Ja, maak jij zijn geluidje, dan ga ik met het volgende verder. Nou Bart, we gaan jou weer een beetje blij maken. Er is een verzoekje binnengekomen van Nick Cartier. Die zet ik ook gelijk op de zwarte lijst. En die begint Duitse nummers aan te vragen. Nee, Nick. Nee, helemaal niet. Nee. Maar ein bisschen Friede und, of wel een beetje vrede. Van wie was het ook alweer?
1: Nicole.
0: Kijk eens, Ruben, Duitse naam. En, hij weet, of een Duitse titel. En Bart weet de zangeres er wel bij. Of de zanger natuurlijk. Dus voor die.

0: dit vind ik altijd wel een hoogtepunt. 3 platen achter elkaar. Ik weet niet waarom dat ik dat leuk vind. Ik krijg wel eens een mailtje van via de Facebookpagina meestal, waarin ze dan schrijven van, wat praat je weinig? Nou, vind ik zelf wel meevallen.
1: Ik ook.
0: Ja, maar tegenwoordig die radiozenders, moet je eens luisteren. Die gasten zijn 10 minuten aan het woord en dan komt er een keer een liedje. En ik denk, ik heb een radio om muziek te maken.
1: Yep.
0: Maar ja, goed, iedereen denkt er anders over. Dus ben ik altijd blij met dit soort dingetjes, zoals de oude Top 40. En deze 3 op verzoek, ditmaal van Harry Browns. Hele lekker plaatje, zeg je. The Reflex van Duran Duran. Daarna Don't You Forget About Me van The Simple Minds. En Wonderful World van Sam Cooke. Ik weet niet hoe oud Harry is, maar die zal van mij. Thank you.

0: Zo, dames en heren, dan zijn we aangekomen bij het plaatje van Sonja van het Verlaat. Ja, dat is... Ik kan het eigenlijk niet laten, Bart. Vind je het heel erg?
1: Wat?
0: Ik kan het niet laten. Ik weet niet wat het is. Het is rood en heeft de vorm van een emmer.
1: Helm?
0: Nee, een rode emmer. Het is zo simpel. Echt, we doen een IQ-test met Bart. Jazeker wel.
1: Ik kon het niet laten.
0: Nee. Nou, we gaan verder met zijn verzoekje. Wat Sonja van het Verlaat? Adele, Rolling in the Deep.

0: Nou, dames en heren, dat was het dan. Ik hoop dat u een klein beetje genoten hebt. Ik zit wel met de straatzangers nou in mijn hoofd, hoor. Ik weet niet wat dat is. Ik ga thuis toch eventjes aan de voet van de oude... Nee. Ik ga niks uit de hoofdstad draaien. Ik ben, nee, dat gaan we niet doen. Maar het is wel... het is... Maar dat was trouwens... Ik zit gelijk nog steeds met die gast in mijn hoofd. Eind jaren 50
1: ja?
0: Hebben die dat al die dingetjes gedaan, joh. Ja, en daarna ging hij met zijn dochter doen. Zingen. Hij ging voordat ik weer een van de processen aan mijn reet krijg. Met Willeke ging hij toen zingen. Dat is Spiegelbeeld. Leuk. Vroeger was ik een beetje verliefd op Willeke Alberti.
1: Oké,
0: als kind zijnde dacht ik altijd, zo mama wil ik ook. Dat is,
1: Weet je,

De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar...

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: courage.
1: Twee.
2: Hoking Ketel.
1: De Hofbuurt.
2: En Nieuw Matenesse.
1: Twee.

Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemde

0: Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Jazz met Sees.

Welkom bij een uurtje jazz. Techniek Bart Zandstra, samenstelling en presentatie Cees de Rode. Luister mee naar Eddie Locke Jal Davis tenor sax, Jerome Richardson fluit, Shirley Scott orgel, George Duvetier bas, Arthur Edgehill drums, Van Gelder Studio, Hackensack, Inglewood Cliffs, New Jersey, USA. 20 juni 1958 voor de LP, CD, een prestige label. The Eddie Locke Jal Davis Cookbook, Volume 1. Hefhorn, Will Blow.

We doen er nog een van deze Prestige CD. The Eddie Locio Davis Cookbook. Juni 1958. De bonus track. Avalon.

tijd voor een big band. Een big band? Ja, en wat voor een band? Gordon Goodwin's Big Fat Band. Op een Taylor Jazz CD. Gloednieuw, 2014. Gordon Goodwin, piano en tenor sax en leider. Van deze CD, Live in the Bubble, nu Soli, Kevin Garn alt sax, Andy Martin trombone. Why? We can't have nice things.

toporkest. Gordon Goodwin's Big Fat Band. Daarom nog een stuk van deze cd Live in the Bubble. De bewerking van een klassieker. Soli, Gordon Goodwin, piano. Bob Summer, trompet. On Green Dolphin Street.

Jazzy Mix, Omroep Vlaardingen. Jazz van toen en nu. Techniek Bart Zandstra, samenstelling en presentatie Cees de Rode. Een Savoy CD, 1993. Curtis Fuller Quintet met Benny Golson, Tommy Flanagan, Ray Drummond, Al Horwood, Manhattan Serenade.

Nog een opname met onder andere trombonist Curtis Fuller. Tenor sax Javen Jackson. Pianist Doug Karn. Bassist Rodney Giordani. Drummer Fritz Weiss. September 2003. Op cd maart 2005. Keep It Smile. Daarvan Curtis Fuller à la mode.

Christian McBride, bassist. Opname september 1994. Luister en reis mee met Van Jimmy Forrest, Night Train.

Het gaat snel, zo'n uurtje Jazzy Mix. Dank aan Bart Zandstra voor de technische ondersteuning. En dat is onmisbaar. Maandagavond meer jazz met Jaap Wapenaar. En dinsdagavond weer een Jazzy Mix. Cees de Rode groet u. Goedenacht. Bye.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar

Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partij.

0: Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Griend en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat

Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië-Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.